0: precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Radio Oost.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
21: Vers! Aan tafel!
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Village People en YMCA.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Een bijzonder goedemorgen. Vandaag ben ik er, Evert, samen met Marlieke in plaats van Bas en Bert. Die zitten lekker op een strandbedje, vermoed ik.
2: Ja, lekker in Kreta zit Bert.
0: Is dat zo?
2: Ja. Ik zag al leuke dingen op de app voorbij komen.
0: Is Bert een beetje een vaste Kreta-ganger ook?
2: Ja, volgens mij het is echt Griekenland-fan. Maar ik ook, hoor.
0: Ja?
2: Ja. Griekenland, heerlijk. Ja.
0: Je hebt natuurlijk heel wat eilanden om te verkennen ook. Dat scheelt.
2: Ja, lekker weer. Ja. Lekker oezootje. Ja.
0: Wat ga je doen deze zomer?
2: Ik ga lekker op vakantie naar Kroatië.
0: Oh, maar dat is geen Griekenland.
2: Nee, dat is geen Griekenland. Maar het is wel een beetje een mix volgens mij van Italië en Griekenland. Dus ik dacht, en het is lekker met de auto. Dus ja, lekkere combi, dacht ik.
0: Ik ben er één keer geweest, Kroatië. Maar echt met zo'n jongerenreis, weet je wel? Okay. Dat je echt zo... ik weet het heel goed, want een vriend van mij die wilde daar heel graag naartoe. Maar die heeft vliegangst. Dus die zijn er gaan we met de bus.
2: Met
0: dus
2: de bus?
0: We gingen met zo'n typische jongerenorganisatie die kant op. Nou, ik geloof dat 12 of 14 uur in de bus was. Dus je vertrekt er ergens, je moet de hele nacht door. Ja. En dat was echt verschrikkelijk. Bus zonder airco, weet ik wat allemaal. En er was de buschauffeur had hele collectie mee aan films. Dat waren de Steven Seagal films. Dus die typische vechtfilms. Dus we hebben er heen en de terugweg niks anders gezien.
2: Vechtfilms.
0: Dan de Steven Seagal films, ja.
2: Lange rit was dat dan. Ja, maar ik hou wel echt gewoon, als je met de auto gaat, dat je dan gewoon lekker bij zo'n tankstation er even uitgaat. Even lekker... Ja, ik vind dat echt vakantiegevoel heerlijk.
0: Ja, en is dat dan kamperen? Heb je een huisje?
2: We gaan in een glampingtent.
0: Glampingtent.
2: Dus luxe kamperen.
0: Ja, aan het water?
2: Wel aan de zee. Ja, heerlijk. Ja, de beste ingrediënt voor vakantie, toch? Even.
0: Ja, nu al jaloers. Ja, ik heb geen vakantie.
2: Nee, jij mag lekker de shows gaan doen hier.
0: Nou, dat ook. Ben ik sowieso de komende weken. Maar met name ook, dat is wel heel leuk. Ik heb het hier wel eens vaker verteld. Wij hebben een huis laten bouwen in Zwolle. En dat is opgeleverd vorige week.
2: Oh, dus jij mag aan de klus?
0: Nou, dat is het. Maar ik moet zeggen, ik had het een klein beetje onderschat. Want ik dacht, nou, er komen de komende weken allemaal mensen in... om een aantal dingen nog te doen die ik niet zelf kan. Want laten we eerlijk zijn, je wil niet dat het aan de buitenkant er fantastisch uitziet... maar aan de binnenkant een soort van ruïne wordt. Dus ik denk ik beter dat ik niet al te veel gereedschap in eerste instantie hanteer. Maar de grap is, ik denk, nou, dan moet je ze nu nou even iemand de sleutel geven, is klaar. Maar ik denk dat ik de afgelopen anderhalve week zo'n beetje elke dag daar geweest ben... omdat er wel weer iemand naar binnen moet om nog een klusje af te maken.
2: Ja, dus je bent zelf geen klusser, Evert?
0: Nou, ik kan dingen als een, laminaat liggen, dat kan ik wel, weet je wel. Zoiets kan ik wel, kan schilderen, kan ik ook wel. Maar om nou een heel huis te gaan stukken bijvoorbeeld, dat zie ik niet zo zitten.
2: Nee, dat is knap dat mensen dat in de hitte dus gedaan hebben bij jou, denk ik.
0: Nou, zeker nog, ze gaan vandaag beginnen met stukken, dat is het mooie eraan. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat is en hoe dat wordt. Maar er zou vandaag een hele ploeg van mensen in moeten om dat allemaal te regelen.
2: Ja, nou, ze hebben er in ieder geval beter weer bij. Want die hitte van de afgelopen weken lijkt mij... ik zag laatst iemand in Duitsland, die was ook aan zijn gevel bezig in de hitte. Zo'n oudere man. Nou, ik had met hem te doen. Ik dacht, dat houdt hij niet lang vol op die stijger. Nee.
0: Zegt de vrouw die binnenkort vrolijk naar Kroatië gaat.
2: Ja, maar ik leg het al lekker aan het zwembad.
0: Ja,
2: hè? Dat
0: maar met, wel met 40 graden.
2: Ja.
0: Hey, goedemorgen. We gaan snel beginnen aan de zaterdagochtendshow. Dus vandaag met Evert en Marlieke. Met ook de beste muziek van Radio Oost. Ik heb zometeen Bukkers voor je. Eerste man die gisteravond nog in Nederland stond, vanavond ook trouwens. Dit is Bruno Mars.

0: The Rolling Stones en Almost Hear You Sigh hier bij Radio Oost. Inmiddels is het 20 minuten over 8. We nemen de krant even met je door. Welke heb jij doorgenomen vanochtend?
1: Wil je dat ik alvast begin?
0: Ja, met, kom op, ja.
1: Nou, wat mij wel opviel. Kijk, wij gaan heel lekker praten over dat we op vakantie gaan. Maar uit onderzoek is gebleken van de ANWB dat dit jaar maar 52% van de inwoners van Nederland op vakantie gaan. Waarbij dat 2 jaar geleden nog 73% was. En geld speelt daarbij een grote rol. Want ja, vakantie is gewoon heel duur. Dus veel mensen gaan lekker, denk ik, ook in een badje in de achtertuin.
0: Maar is het met name het geld of heeft het ook met temperaturen zo te maken? Dat men zegt van, weet je, het is in eigen land lekker genoeg.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar financiële druk is hier wel de hoofdmoot. En ik denk wel met die hitte dat mensen misschien denken, nou, ik kan hier ook wel even lekker naar een waterplas gaan. Ja.
0: Ik heb vanochtend de Telegraaf gelezen en daar stond een artikel in over de thuisbatterij. Ik weet niet of jij een beetje energiebewust bent of je zonnepanelen hebt.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou ja, dan weet je natuurlijk alles over de salderingsregeling.
1: Ja.
0: Nee, in Telegraaf staat vandaag, verkopers van thuisbatterijen die spelen steeds meer in op de nieuwe angst voor stroomtekorten bij huishoudens en de naderende financiële rampscenario's voor zonnepaneelbezitters. Toezichthouder ACM die zegt klachten te ontvangen over agressieve telefonische verkoop en misleidende beloftes over de populaire thuisaccu's. En daarom raden ze vooral aan om zelf onderzoek te doen en niet blindelings te vertrouwen op al die verkooppraatjes.
1: Nee, want je weet niet wat je allemaal aan de deur krijgt.
0: Nou, dat is zo. Ik merk het zelf ook. Want ik bij het nieuwe huis ook. Ik heb echt dagelijks zo'n beetje de brievenbus vol met allemaal mensen die reclame maken voor van alles en nog wat.
1: Ja. Ja, en je weet niet wat je daarin kunt vertrouwen. Nee, moet je alert op zijn en goed op zijn. Hey, en wat me nog opviel, om even in de vakantiemodus te blijven. Want de vakantie is natuurlijk hier lekker begonnen in de regio. En er wordt toch wel verwacht dat er veel files komen. Vooral in Frankrijk, bij de Franse laadpalen. Op grote Franse snelwegen kan het deze zomer dus heel erg druk worden. En er worden dus in het hele land maatregelen genomen om laadpaalfiles, een nieuw woord, te voorkomen. Nou, dat lijkt mij dus wel echt. Wij hebben geen elektrische auto en ik hoor dat van een vriendin van mij, die heeft dat wel. En die zegt, we hebben dus ook nog een dakkoffer erop. Dus dat zorgt ook nog dat je sneller weer moet gaan laden, omdat je natuurlijk met die weerstand zit. Nou, en om elke 2 uur te stoppen om bij zo'n laadpaal te staan en dan in de file te staan, dat is mijn grootste nachtmerrie als je 1400 kilometer moet rijden. Echt.
0: Ja, maar ik denk wel, als jij zo'n auto hebt, dan ga je niet naar Kroatië, denk ik, lijkt mij.
1: Nou, er zijn mensen die gaan ook gewoon lekker Zuid-Italië in met een elektrische auto. Ik hoor ze. Ja, en ik vind dus nog niet dat alles daar goed op ingeregeld is. Dus het zal mij heel veel spanning geven om te moeten stoppen.
0: Hoe is eigenlijk de dekking momenteel in Europa? Zijn alle landen zo vooruitstrevend en worden ze veel geplaatst?
1: Nou, dat is voor mij nog onbekend. Je ziet het wel steeds meer terugkomen natuurlijk. Je ziet steeds meer dat die plekken worden gecreëerd. En je hebt natuurlijk ook zo'n app, hè, waar je helemaal mooi in kunt kijken van welke zijn beschikbaar.
0: Ja, maar ik bedoel, voor Nederland en Duitsland weet ik het wel ongeveer. Ja. Maar hoe het in de rest van Europa zit, vooral in het zuiden van Europa, geen idee.
1: Nee, ik ook niet. Maar goed, ze gaan daar dus wel steeds meer tegenaan lopen dat die files er aankomen. En dan moet het wel, hè. Dan moeten meer plekken gecreëerd worden. Dus ik vind dat wel spannend, lijkt mij.
0: Deze week ook een bijzonder moment. In de Telegraaf staat hier een mooi stuk over de fysieke PlayStation-schijfjes. Kijk, als je een gamer bent of je houdt van muziek of wat dan ook, dan kennen we allemaal wel dat je een gegevensdrager hebt. Hè? Dus een cassette, een cd, een lp of wat dan ook. En die kun je met z'n allen fanatiek verzamelen. Maar na verloop van tijd worden ze ook weer eens afgeschaft.
1: Ja.
0: En dat is precies waar de PlayStation nu naartoe gaat. Die zeggen eigenlijk van, goh, waarom zouden we nog een fysiek product in de schappen leggen als men het toch allemaal ook gewoon kan downloaden. En je ziet dus daar gaat het krantartikel ook over, dat er heel veel gamers zijn die nu in opstand komen. Die zeggen, ja, maar wacht eens even, dat schijfje wat ik koop, daar hecht ik heel veel waarde aan. Daardoor heb ik echt het idee dat het product van mij is en niet dat het digitaal is.
1: Ja, maar dat snap ik heel goed, want ik heb nog heel lang op zolder zo'n bak gehad met allemaal cd's.
0: Ja.
1: En cassettebandjes. Ik maakte vroeger ook mijn eigen radio. En daar heb ik nog heel veel leuke afleveringen op staan. En ik hoorde nu dat er ook wel weer hele mooie apparaten in omloop zijn. Dat mensen dus hun cassettebandjes gewoon weer kunnen afspelen. Dus ook dat komt ook wel weer terug. Dat mensen zeggen, nou, ik heb die cassettebandjes nog. Ik ga gewoon weer lekker cassettebandje afspelen. Het kan. Ja.
0: Zouden er al mensen zijn die nog steeds echt veel cassettes en cd's verzamelen? Want kijk, cd's ook. Hè? Kijk, LP, dat begrijp ik heel goed. Dat is een heel mooi, bijna klassiek stukje technologie wat je vast hebt. Waar je ook echt met zorg mee bezig moet om het schoon te maken. Om daar naald op te zetten. CD is toch wel vergelijkbaar met hoe je het zou doen op Spotify of YouTube of wat dan ook.
1: Ja,
0: zouden er nog mensen zijn die echt heel actief bezig zijn met cd's of met cassettes verzamelen?
1: Misschien moeten we dat eens vragen. Misschien moeten we mensen eens even vragen om de reactie te nemen. Maar ik bedoel, ik denk het zou kunnen. Ik vind toch altijd zo'n hoesje en dat heeft wel wat. En alles zo aanklikken, het heeft wel...
0: Dat vind ik leuk. Gaan we even vragen aan de rest van Nederland. Tenminste, de rest van Overijssel. Laat me maar even weten. Ben je nog steeds een fanatiek verzamelaar van, laten we zeggen, cassettes of cd's? Of heb je juist besloten om alles de deur uit te doen, omdat toch alles digitaal beschikbaar is? Stuur het maar even in. Mag via de app van Oost of bel me even. Dat kan ook. Draai ik eens bukkers voor je. Dit is de Duitse Grens.

0: UB40 bij Radio Oost. Inmiddels is het 8:30, tijd voor het regionale nieuws met Marlieke.
1: Ja, goedemorgen. Een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een ernstig eenzijdig ongeluk op de IJsselkade in Deventer. De bestuurder verloor de macht over het stuur, reed een lantaarnpaal uit de grond en botste tegen een boom. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De IJsselkade is voorlopig afgesloten en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En in Twente wordt ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd in het ziekenhuis van de toekomst. Zorginstellingen, de Universiteit Twente en het bedrijfsleven werken meer samen aan slimme technologie, zodat patiënten vaker thuis geholpen kunnen worden en diagnoses sneller gesteld kunnen worden. De investering moet de zorg toegankelijk houden, ondanks het groeiende personeelstekort. En Overijssel moet zuiniger omgaan met drinkwater. Bedrijven moeten soms al wachten op een aansluiting en huishoudens krijgen het advies minder water te verbruiken. Volgens waterschap Vechtstromen zijn er verschillende slimme oplossingen om toch aan de vraag voor drinkwater te voldoen.
2: Waterschaarste, maar ook kwaliteit van de oppervlaktewateren zijn een paar grote thema's waar we in Nederland tegenaan lopen. De vraagstukken zijn heel divers. Klanten in het bedrijfsleven die wat te horen hebben gekregen van drinkwaterbedrijven, dat zij geen nieuwe wateraansluiting krijgen voor hun nieuw geplande fabriekshal. Dan moet er een alternatief komen. Dan zoeken ze naar water bijvoorbeeld uit bronnen, uit grond. Maar het kan ook zijn dat het oppervlaktewater is. Of zelfs hergebruik van afvalwater ter plekke op hun site.
1: Nou, dit en meer nieuws vind je op onze site of in de Oost-app.
0: Dankjewel, Marlieke. Dan gaan we door naar het weer. Ik zeg goedemorgen, Gert Voerman.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Wat voor weer krijgen we dit weekend?
3: Ja, als je kijkt naar de actualiteit buiten en je kijkt naar boven toe naar de hemel, dan zie je een mix van wolken en opklaringen boven de provincie. Temperaturen die op veel plaatsen weer rond de 15 graden zitten. Koude nacht of koude nacht, frisse nacht. KNMI station Twente zat even op 9,3 en Enschede zelf op een graad of 12. En die bewolking, die mix van opklaringen, daar zit ook de trend van vandaag. We zitten eigenlijk tussen twee grote weersystemen. In een hoger drukgebied boven Engeland en een depressie boven Scandinavië. En af en toe fronten van die depressie trekken over zee, maar die zijn wel zwak. Nou, dat ga je vandaag ook zien. Wolkenvelden, af en toe wat zon. Ik denk dat die bewolking net wat overheerst. Daar kan een spatje regen vallen, vooral in het noorden van de provincie. Maar veel stelt het niet voor. En temperaturen vandaag 22 graden, noordwesten 3, 24 graden in de oosten van de provincie. En de wind die momenteel zwak is, die gaat toenemen. Die wordt matig, die wordt vanmiddag ook een beetje vlageriger van karakter. Dan krijgen we een avond en nacht met vrij hoge minimumtemperaturen, 15 tot 16 graden. Er zijn wolkenvelden, een paar opklaringen, soms een spatje regen. En die trend zet morgen door, hoewel ik denk dat net ook gezien dan de bewolking wat sterker nog gaat overheersen. Dus vrij veel wolkenvelden, soms wat zon. Plaatselijk wat lichte regen van het noorden van de provincie. De regenmeters worden niet echt zwaar nat van, maar toch, daar kan plaatselijk wat lichte regen vallen. En temperaturen van noordwest naar zuidoost van 21 tot 23 graden. Dus een gematigd weekend na al dat zomergeweld wat we de laatste week hebben gehad.
0: Even een beetje afkoelen.
1: Ja, en de mensen die op de camping staan, die gaan daar, hebben ze een beetje fijn vooruitzicht dan, Gert?
3: Nou, als je kijkt naar maandag, dinsdag en de dagen daarna, zeker wel. Maandag, dinsdag nog een beetje hetzelfde. Wolkenvelden, soms een spatje regen. Soms een dicht buitje, dan weer droge momenten. Die temperatuur verandert weinig, 21 tot 23 graden. Maar vanaf woensdag komt het hoogdrukgebied over Engeland in beweging. Die trekt naar de Noordzee toe en dat betekent vanaf woensdag steeds meer zon. Misschien wel tamelijk zonnig, ook wel eens een paar wolken, maar tamelijk zonnig, oplopende temperaturen. En donderdag en vrijdag zitten we toch weer 25 graden of weer net boven.
1: Oh, lekker.
0: Hey Gert, ik begrijp...
1: Ja, dat is fijn.
0: Jij hebt elke zaterdagochtend een verzoekplaat, toch?
3: Ja, maar regelmatig wel, ja.
0: Ja, en waar zat je aan te denken voor vanochtend?
3: Nou, ik dacht weer voor een klassieker, Angie van de Rolling Stones.
0: Ook op nette Stones gehad, maar dat kunnen we
1: nog wel. Doen we gewoon nog een keer. Maar lekker vakantie.
3: Mee, denk ik.
0: Dat doen we heel veel mensen
3: plezier mee. Vanaf woensdag, hè? Vanaf woensdag.
0: Nou, ik ga voor je draaien. Hartelijk dank, Gert, en tot straks.
3: Ja. Doei. Hoi.
1: Doei.

Voor iedereen die vanmiddag in het vliegtuig stapte, de Big Jet Airliner van de Steve Miller Band bij Radio Oost. En voor iedereen die lekker thuis blijft vanmiddag, toppers van toen natuurlijk met Oene Loonstra. Die gaat vanmiddag met je terug naar 4 juli 1991. Dat is het jaar waarin de allereerste website online kwam. Het is het jaar waarin het Nirvana-album Nevermind uitkwam. Weet je wel, die fantastische album met die duidelijke hoesten voor het zwembad met die baby erin. En de enorme hit Smells Like Teen Spirit. Het is ook het jaar waarin Freddie Mercury overleed. Nou, dat is vanmiddag allemaal in toppers van toen. En je mag dus vanmiddag ook die top 40 herschrijven van 4 juli 1991. Ik zal je vast even een paar liedjes laten horen waar je zo al op kan stemmen vandaag. Deze bijvoorbeeld van de R.E.M. Ook dit liedje van de Sailor, dat heet La Cumbia.

Maar ik dacht, ik geef je vast even een voorproefje voor vanmiddag. Een liedje wat sowieso in mijn top 40 zou staan van 4 juli 1991. Van de Scorpions. Als je trouwens mee wilt doen, ga even naar de Facebookpagina van Oost. Dan vind je daar het stemformulier. Dan mag je dus een aantal inzendingen doen voor liedjes vanmiddag voor die top 10 van de top 40. Dit is die van mij, Scorpions, Wind of Change.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
16: e-boekhouden.nl.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Het is Julian Lennon, zoon van en Too Late for Goodbye.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Bas die staat de ezels te voeren. Bert die legt alvast een handdoekje klaar bij zijn vakantieadresje daar in op Kreta, is het, geloof ik, hè?
2: Ja, die zit lekker op het strand, denk ik. Ja.
0: En Evert en Malike die houden hier de toko open. Die zorgen ervoor dat alles gewoon doorgaat. Bijzonder goedemorgen en welkom bij de zaterdagochtendshow. Malike, ja, ik moet gelijk iets rectificeren. Ik heb wat fout gedaan.
2: Tel.
0: Ik heb mijn mail niet gelezen. Ja, ik heb mijn mail niet goed gelezen.
2: En wat stond daarin?
0: Nou, de grote baas die mailt mij net. Evert, jij vergeet iets. Ik zeg, hoezo? Ik ben hier keurig op tijd. Ik heb de kranten doorgenomen. We hebben het draaiboek voor onze neus. Dit gaat gewoon helemaal goed.
2: Was het hoge nood?
0: Nou, wel een beetje. Kijk, dit ben ik vergeten.
3: Heb jij ook nog geen noodradio?
4: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
5: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
4: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
0: Nou, dat verhaal dus. Kortom, ik ben de noodradio vergeten. Dus ik beloof bij deze, we gaan vanaf nu elke uur gewoon een noodradio weggeven. Minstens één. Dus hoor je het noodalarm, dan mag je zo snel mogelijk een berichtje sturen via de app van Oost. Of je belt me, mag ook. En dan gaan we zo snel mogelijk het eentje weggeven. Hey, we hadden het vorige keer over verzamelen. We hadden het over cd's en dat soort dingen.
2: Ja, doen mensen dat nog? Is het
0: nou,
2: nog
0: ja,
2: een
0: best
2: beetje
0: wel veel. Ja, echt best wel veel. Ik heb echt veel mensen die zeggen, ja, ik gooi dat niet zomaar weg. Ik heb een hele cd-collectie. Ik heb ook mijn lp's en mijn cassettes allemaal nog. Ik vind het zonde om ze weg te doen.
2: Dat vind ik ook met dvd's trouwens.
0: Ja.
2: Heb je ook van die mooie boxen. Ja.
0: Bijvoorbeeld Hilbert die zegt, ik ben een verzamelaar. Nou, of ik echt een verzamelaar ben, dat weet ik niet. Maar ik heb wel echt heel veel nog aan cd's en cassettes en platen. Die gaan zeker niet weg. En Gelinde zegt dat ook. Die zegt, ik heb heel veel cd's en cassettes nog gewoon in de kast staan. Ik vraag me wel af hoe vaak ze nog gebruikt worden. Voor Ada hetzelfde. Die blijft cd's heel erg leuk vinden. Ik heb er heel erg veel. Nou goed, en heel veel mensen die een noodradio willen, zie ik nu al binnenkomen. Nou, gaan we ervoor zorgen.
2: Dat gaan we weggeven, toch?
0: Heb jij veel cd's?
2: Ja, zeker. Ja, wat ik zeg, ze staan nog heel mooi in zo'n bak op zolder. Maar met al die hoesjes, hitzones en Hollandse hits en whatever. Staat allemaal, ja, vind ik leuk. Ja.
0: Ik heb ook heel veel en ik heb ze net onlangs opgeruimd voor een verhuizing. En ik kwam ook een hele leuke tegen. Daar ga ik straks wel een liedje van draaien. Dat is een bijzondere plaat.
2: Bijzonder.
0: Waarvan ik zeker weet dat je het niet meer kent. Maar goed, en we gaan eerst door naar Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor bij Radio.

0: Bill Withers en A Lovely Day. Holten staat vandaag in het teken van de 40ste editie van de triathlon. Aan het evenement doen dit jaar zo'n 2200 sporters mee. Sporters uit binnen- en buitenland die strijden om de Premium Cup. Maar er is nog één titel te winnen en daar strijden alleen de inwoners om mee. Het Holtens Kampioenschap. Marleen Meij die won deze vorig jaar en vandaag doet ze ook mee. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er zeker zin in.
0: Hoe lang
1: afgelopen ben je... week heb ik wel meegeholpen met de opbouw. Kom je er wel goed in qua sfeer. Ja. Ja.
0: Want hoe lang ben je bezig met de voorbereidingen voor zoiets?
1: Ja, ik doe sowieso triathlon. Dus ik train eigenlijk altijd al het hele jaar door eigenlijk voor triathlon. Maar in aanloop naar zoiets als dit de afgelopen weken wel wat korter tempo werk erbij. Ja.
0: Hoe staat het aangeschreven als je dit wint? Is het een soort van iets prestigieus in Holten zelf? Wordt het hele jaar erover gesproken?
1: Nou, het is zeker iets heel bijzonders hier. Het maakt eigenlijk bijna niet uit wat het algemene podium is. Het maakt uit wat het Holtens podium is. Want dan is het echt een feest. Dus ja, zeker. Je voelt je toch een beetje een bekend Holtenaar daarna.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want zo groot zal het natuurlijk niet zijn. Maar je wordt wel gelijk herkend als onze winnaar.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja.
0: En want het is geloof ik niet een hele triathlon afstand, toch?
1: Nee, het is een achtste triathlon. Dat betekent dat je 500 meter zwemt, 20 kilometer fietst en 5 kilometer loopt.
0: Ja. Ja. Ja, nou hoor ik mensen wel eens zeggen van nou goed, je hebt natuurlijk die drie onderdelen, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen een beetje kunnen sporten.
1: Ja, zeker. Het gaat sowieso over de combinatie tussen de onderdelen natuurlijk, maar ook die wissels is een heel belangrijk onderdeel. Zeker op zo'n korte afstand kan je daar echt wel het verschil maken of niet. Dus dat is iets waar je goed moet voorbereiden. Zo ga ik straks nog even mijn elastische veters in mijn schoenen doen, zodat je die snel aan kan trekken.
0: Wacht even, neem eens mee dan. Want even kijken, de volgorde is, je begint met...
1: Het zwemmen, ja.
0: Met zwemmen, ja. En dan kom je uit het water. Nou goed, dan moet je snel afdrogen of zoiets.
1: Afdrogen, dat ga ik niet doen. Nee. Want het gaat allemaal om de snelheid. Dus je gaat eigenlijk graag gewoon nat op de fiets. Je rent naar je fiets toe. Daar heb je helm en je schoenen al klaar liggen. In dit mijn geval zijn mijn schoenen al op mijn fiets. Snel mijn helm op. En dan ren ik eigenlijk met mijn fiets weg. En na de opstartbal kan ik er dan gelijk opspringen. En kan ik mijn voeten gelijk in die schoenen doen die al op mijn fiets stonden.
0: Ja.
1: En dan ga je inderdaad fietsen. En dan kom je vervolgens bij T2. Dat is de tweede wissel. En daar ga je dus van het fietsen naar het lopen. Dus je moet van tevoren goed onthouden waar je fiets dan vervolgens weer op moet hangen. Die moet precies bij jouw nummertje. Dat heb ik vorig jaar daar een beetje mee in de war. En dan staan daar bijvoorbeeld ook al je loopschoenen. En die kan je dan snel aantrekken, want er zitten elastische veters in bij mij. En gelijk met blote voeten kan je er zo in schuiven en wegrennen. Ja.
0: Nou heb ik ook wel eens gehoord dat het tijdstip waarop dit soort wedstrijden plaatsvindt, dat ook best wel van belang is. Omdat je eigenlijk je eetritme en dat soort dingen er helemaal op aan moet passen. Hoe zit dat hierbij?
1: Ja, wij starten om 6:10. Dat is inderdaad dat is best een beetje een lastige tijd. Omdat je dan precies zit met avondeten.
0: Ja.
1: Je wil in ieder geval geen energie tekort komen. Dus ik heb besloten vandaag maar te lunchen met pasta na avondeten.
0: Ja. Ja, precies. Je draait gewoon even om en dan is het daarmee klaar.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
0: Je hebt vorig jaar gewonnen, hè? Dus dat betekent dat je automatisch dan ook weer de grote kanshebber bent voor dit jaar. Als je nou naar de race van vorig jaar kijkt, zijn er dan dingen die beter kunnen?
1: Toen heb ik dus die tweede wissel. Daar heb ik wel een plek in het algemene klassement mee verloren.
0: Ja.
1: Omdat ik niet mijn fiets op de goede plek ging terughangen en dus ook mijn loopschoenen niet kon vinden. Dus dat is wel essentieel.
0: Ja.
1: Dus dat kan sowieso beter. En verder ben ik wel minder goed in vorm dan vorig jaar. Dus ik hoop dat mijn concurrenten niet ineens veel beter in vorm zijn. Want dan gaat het misschien nog wel lastig worden.
0: Maar ja. Hoeveel mensen uit Holten doen er eigenlijk zelf mee?
1: Ja, heel veel.
0: Ja?
1: Sowieso de laatste twee startseries. Dat is volgens mij ongeveer 150. Nee, dat is niet met die. Maar in ieder geval de laatste twee hele startseries zijn alleen maar Holtenaren. Maar gespreid over de dag zijn er ook nog in de andere startseries. Dus dat zijn er heel wat. Ja.
0: Nou ja, ik wens je heel veel succes vanavond.
1: Dankjewel.
0: En we gaan zien of je de titel weet te prolongeren.
1: Ja, we gaan ervoor duimen. Ik wens ook verder iedereen ook succes.
0: Ja, dankjewel. Succes. En de triathlon van Holte die is natuurlijk te volgen ook via onze website en onze app live vanaf 10 uur. Dankjewel, fijne dag.
1: Ja, doeg.
0: Oh, ik hoop dat je me kent hebt. Dat is natuurlijk het grote alarm, het noodalarm. Dit is het moment om je te melden in de app of om even te bellen naar Radio Oost. Ik geef zo een noodradio voor je weg. En dit is zo'n liedje wat vanavond vast in de feesttent te horen is daar in Holte. De zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.

0: uur een prachtige noodradio weg. Ik zeg goedemorgen, Dini Boomkamp. Goedemorgen, hoe is het in Markelo op dit moment?
1: Mooi, een zonnetje schijnt.
0: Och, heerlijk. Zit je ook buiten?
1: Windje. Dus.
0: Zit je ook buiten of niet?
1: Nee, ik zit in binnen.
0: Oh, binnen, even lekker...
1: Ik ben nog niet lekker warm om te zitten in de wind.
0: Nee. Zeg, jij hebt nog geen noodradio, begrijp ik?
1: Nee, dat klopt.
0: Oh, en het is wel belangrijk, hoor ik van de overheid.
1: Ja, men zegt het.
0: Ja, nou ja, dan zullen we dan maar zo snel mogelijk gewoon eentje opsturen.
1: Ja, prima.
0: Komt jouw kant op, geniet ervan en ik wens je een prachtige zaterdag.
1: Ja, jij ook een prettige uitzending.

0: Pink en dochter Willow Sagehart en Cover Me in Sunshine. Inmiddels is het bijna 9:30. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Marlike.
1: Ja, goedemorgen. In Twente wordt ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd in het ziekenhuis van de toekomst. Zorginstellingen, de Universiteit Twente en het bedrijfsleven werken samen aan slimme technologie, zodat patiënten vaker thuis geholpen kunnen worden en diagnoses sneller gesteld kunnen worden. De investering moet de zorg toegankelijk houden, ondanks het groeiende personeelstekort. En een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een ernstig eenzijdig ongeluk op de IJsselkade in Deventer. De bestuurder verloor de macht over het stuur, reed een lantaarnpaal uit de grond en botste daarna tegen een boom. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar werd uiteindelijk geannuleerd. Vanwege het onderzoek naar het ongeluk was de IJsselkade enige tijd afgesloten. En de zomervakantie is vandaag officieel begonnen in Overijssel. Op camping De Kleine Wolf in Stegeren worden de eerste tenten en voortenten alweer opgezet. En deze vakantieganger heeft de taakverdeling wel glashelder.
2: Ik zal even kijken hoe dat ook weer in elkaar zit.
3: Heeft u een goede samenwerking met die vrouw?
4: De man moet het opbouwen doen. En de vrouw een beetje op afstand blijven. Dat komt helemaal goed.
1: Nou, zo zie je maar. Hè? De taakverdelingen. De man die zet het op en de vrouw mag op het stoeltje lekker met een drankje toekijken.
0: Ja. Ja, ik weet nog, wij gingen vroeger altijd met mijn ouders op vakantie. Als kind. En we hadden een vouwwagen. En waren we met z'n vijven.
1: Oh, ja.
0: Dat was echt een hele strakke rolverdeling als dat ding werd opgezet. Want mijn ouders die bepaalden nooit van tevoren waar we naartoe gingen. Mijn moeder pakte 's ochtends de ANWB campinggids erbij. En dan reden we ergens naartoe. Weet je wel. Dus het kon best zijn op de dag zelf dat het ineens toch Tsjechië werd.
1: Ja.
0: Omdat dan het laatste weerbericht in Frankrijk wat tegenviel.
1: Ja.
0: En dan reden we een dag en dan kwamen we aan het eind van de middag aan. Dan zocht mijn moeder daar even in de campinggids een mooie camping op met zwembad. En dan kwamen we aan en dan ging dat ding opgezet worden. En ik weet nog dat echt heel vaak mensen echt zo zaten te kijken van holy shit, die zitten gewoon dat hele ding op in 10 minuten.
1: En jullie hadden dus echt een hele goede strakke taakverdeling.
0: Een hele strakke taakverdeling, ja.
1: Wij niet. We hadden wel van die tentstokken met kleuren. Dus geel en rood en blauw moesten bij elkaar. Maar aan het eind was het toch altijd weer, die kreeg een stok tegen zijn hoofd. Die ging naar het zwembad helemaal klaar mee. Dus aan het eind van de dag een tent opzetten heb ik geen goede herinnering aan hoor.
0: Dankjewel, Marlike.

0: De Zaterdagochtendshow.
1: Ik ben enorm ijdel thuis de rij om hier te gaan zitten. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden.
0: Evert Duikmans op Radio Oost.

De Wall Street Shuffle 10cc bij Radio Oost. Ik zit hier de komende 5 weken op de zaterdagochtend, want Bas en Bert zijn lekker op vakantie. Ik ben Evert, goedemorgen. En ik wil je ook graag de komende weken voorstellen aan wat nieuwe muziek. Er komt bijzonder veel uit in deze tijd en er zitten hele gave dingen tussen waarvan ik vind dat je ze ook gewoon gehoord moet hebben. Bijvoorbeeld komende week komt het nieuwe album van The Rolling Stones uit, komende vrijdag. Dus ik zal ervoor zorgen dat ik volgende week daar een aantal liedjes van meeneem. Ik heb vandaag een grote hit meegenomen, of tenminste een grote country artiest meegenomen uit Amerika. Grappig genoeg komt hij zelf niet uit Amerika, maar uit Nieuw-Zeeland. Zijn naam is Keith Urban. En heeft onlangs een album uitgebracht met allemaal covers van bekende yacht rock liedjes. Yacht rock is van die ultra gladde jazz en R&B geïnspireerde softrock uit de jaren 70 en vroege jaren 80. Denk een beetje aan Christopher Cross, Steely Dan, ook een beetje Toto. Michael McDonald is een bekende artiest uit die tijd. Ik heb het album vanochtend beluisterd in de auto hier naartoe. Het is echt wel een lekkere plaat. Echt lekker layback. Ook de hits die erop staan zijn niet de platgetreden paren. Er zitten echt wel een aantal liedjes op die goed in het gehoor liggen, maar niet per se een hit zijn geweest. Het leuke aan het album is, het staat helemaal vol met covers van yacht rock liedjes. Maar er staat één original op. Eén liedje wat dus compleet nieuw is en uitgebracht is door Keith Urban. Maar ook samen met die Michael McDonald, waar ik het net over had. De man van onder andere de Doobie Brothers. Hij heeft ook een tijdje bij Steely Dan gezeten. Het is een heel leuk liedje. Lekker vrolijk, lekker layback. Ja, eigenlijk precies in de categorie yacht rock, wat ook het idee is. Ik stel je graag voor dat deze Keith Urban, Michael McDonald. Dit is We Go Back.

Het origineel van de Jackson 5. Je hoorde nu de uitvoering van Mariah Carey en I'll Be There. Ik zei het al aan het begin van het uur. Ik ben iets belangrijks vergeten vorig uur. Namelijk het weggeven van een noodradio. Dat hebben we dit uur wel ingehaald. Maar dat betekent, ik heb er dus nog eentje extra over. Dat betekent dat we die alsnog weg gaan geven. Dat ga ik nu ook doen, maar op een iets andere manier.

0: Dag.
1: We gaan een spelletje spelen. We zitten inmiddels aan het begin van de zomervakantie. De ANWB waarschuwt voor drukte op de wegen, met name in Frankrijk en Duitsland. Ik krijg dus altijd gelijk het vakantiegevoel als ik in het buitenland kom en dan in de auto zo op de autoradio even over de frequentieband scan, zo van links naar rechts. Gewoon om eens te kijken wat er zoal op de radio klinkt, hè, hoe het daar klinkt. Dat geeft mij gelijk het idee dat ik in het buitenland ben en dan zit ik gelijk in de vakantiestemming. En dat is de aanleiding voor het volgende spel. Ik ga zo de frequentieband afscannen. Tenminste, ik heb een opname ervan gemaakt, die ga je zo horen. En je hoort allerlei soorten zenders met muziek, met nieuws, met jingles, weet ik wat allemaal. Maar er is wel wat bijzonders aan de hand met de muziek die je zo meteen hoort. Er is namelijk een link te vinden tussen alle liedjes die je zo hoort. We zoeken één woord. Kan te maken hebben met wat er gezongen wordt, met misschien wel de titel van de liedjes of de artiestennamen of een combinatie van allemaal. Het zou zomaar kunnen. Maar onthoud eens even, je mag de reclame, het nieuws, de jingles negeren. Het gaat enkel om de muziek die je hoort. En ik ben benieuwd of jij de link weet te vinden. Laten we snel beginnen met scannen.
2: Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer dat ze dat zijn.
3: Biotex introduceert iets nieuws. Biotex Vlekkendepper.

0: start. NPO Radio 1.
1: Sta daarom al je nummers veilig online op met High Telefoonboek.

Nou, lijkt me te doen toch? Zelf is aan het einde van de frequentieband. Welke link hoor je tussen de liedjes die je net gehoord hebt op deze oude autoradio? Enig idee? Laat het me weten via de app van Radio Oosten. Maak je kans dus op een prachtige noodradio zometeen. Stuur het in. Hoor je zometeen de uitslag van het opgave. Dit zijn Nico en Vince en Am I Wrong bij Radio Oosten.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
13: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Vers aan tafel.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
17: Vers
18: aan tafel.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers
18: aan tafel!
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
21: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: The Gats en Let's Dance.
1: Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Ja, even een andere stem dan normaal, want Bas en Bert zijn lekker op vakantie. Goedemorgen, ik ben Evert. Tegenover mij zit Marlieke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En de komende 5 weken zit ik op deze plek. Ja, even de hoe zeg je dat, de vakantiebezetting, hè?
2: Ja,
0: dat
2: is het eigenlijk. Ja. De vakantiekracht, hè? Nou,
0: ja, wel een beetje de uitzendkracht, maar dan letterlijk. Ja, wat er leuk is aan invallen, als je ergens niet dagelijks over de vloer komt, dan mis je dus nu en dan belangrijke dingen. Ik zei het al vorige uur, hè, de noodradio. Kijk, er was tegen mij gecommuniceerd. De noodradioactie, ja, even, die maak je net niet meer mee, die is afgelopen. Maar blijkbaar is het toch besloten dat we hem ook dit weekend doortrekken, dat we elke uur nog een noodradio weg mogen geven. Zal ik me wel af te vragen, heb jij er al een?
2: Ik er nee. Nee, ik heb het nog niet één.
0: Heb jij überhaupt wel een noodpakket in huis?
2: Nee, ik ben heel slecht voorbereid.
0: Ja, dat is ook niet een plan bij jullie thuis, bij de familie Kramer.
2: Nee, nog niet. Nee, ja, ik heb zoiets, laten we met elkaar kijken hoe we elkaar kunnen helpen als er echt iets uitbreekt. Maar goed, het is altijd handig wel om wat dingen alvast in huis te hebben.
0: Maar hoezo? Heb je een grote groententuin dan? Of heb je hele fijne buren die de kelder vol hebben?
2: Ja, ik heb wel goede connecties, denk ik. Ja, ja, ja. Met elkaar moeten we het wel doen dan, hè? Dat vind ik wel belangrijk. Dus niet allemaal zelf in huis zitten, maar elkaar helpen. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Wij hadden dus wel een noodpakket in huis. Alleen ik ben vorig weekend verhuisd. Ik woon nu tijdelijk bij de schoonouders. Omdat de verbouwing nog niet klaar is. Maar wij hebben dus uiteindelijk het hele noodpakket maar opgegeten, omdat we zo weinig mogelijk wilden verhuizen.
2: Oh ja. Ja, ja,
0: dus
2: ja.
0: Ik moet het binnenkort opnieuw aanschaffen.
2: Dus je moet het opnieuw aanschaffen. Ja. Ja,
0: ja. Nou goed, over die noodradio gesproken. Scan de frequentieband. Scan de frequentieband.

0: zijn.
1: Vorig uur liet ik je een fragment horen van het scannen van de frequentieband. We gingen helemaal van, nou, wat is het, 88.0 geloof ik, naar 104 megahertz. Ja, langs de verschillende radiostations en dat soort dingen. En je hoorde allemaal liedjes. De vraag was, wat voor link zit er nou in die liedjes? Wat is daarin te vinden? Ik zeg een bijzonder goedemorgen, Gerlinde.
2: Ja?
1: Goedemorgen. Jij hebt al de hele week, tenminste als ik zo even in de WhatsApp kijk, echt werkelijk elke uur zo'n beetje noodradio gestuurd, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Waarom wil je zo graag een noodradio hebben?
2: Ja, omdat het belangrijk is als je stroom uitvalt. Of
1: ja. Ja, precies. Maar goed, nou ja, dan laten we even kijken naar de opgave. Want ik ben benieuwd, wat denk je dat het antwoord is?
2: Het gaat over bloemen over flowers.
1: Dat is helemaal goed, ja. Dat klopt inderdaad. Je hoorde Bloem en even aan mijn moeder vragen. Je hoorde Kiss from a Rose van Seal.
2: Ja.
1: Guns N' Roses zat erin. En we hadden Flowers van Miley Cyrus. En we hadden natuurlijk Edelweiss van The Sound of Music, wat ook een bloem is.
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, ik mag je van harte feliciteren. Het gaat gebeuren. De noodradio komt zo meteen jouw kant op.
2: Oh, mooi.
1: Hoe blij ben je ermee?
2: Ben ik echt super, super blij mee.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Ik wens je er veel plezier mee. En laten we hopen dat we hem vooral niet al te veel nodig hebt.
2: Oh, oké.
1: Okay. Fijne zaterdag.
2: Hartstikke bedankt. Ik ben er echt weer blij mee.

Panorama en Venus bij Radio Oost. Ik zei het vanochtend al eerder, ik zit midden in een verhuizing. Dat is ook een prachtig moment om eens even goed naar je spullen te kijken en er eens rustig doorheen te gaan om te bepalen waar je nou echt waar aan hecht, wat je wil bewaren en wat inmiddels ook wel eens een keer weg kan. En zo kwam ik dus ook bij mijn cd-collectie aan. En ik zeg je eerlijk, ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Aan de ene kant heb ik heel veel herinneringen eraan. Er zitten heel veel cd's tussen die je op bijzondere momenten hebt aangeschaft. Dat je net ergens op vakantie bent. Of dat je, ja, ik heb zelfs een aantal waar ik speciaal 's nachts voor naar de platenzaak ging. Maar tegelijkertijd, hoe vaak draai je nou daadwerkelijk nog iets van cd? Meestal toch pak je even Spotify erbij of zet je een LP op. Dat doe ik dan dus nog wel eens. Zo stond ik ineens met een cd in de handen. Rhythms del Mundo Cuba. Geen idee hoe ik eraan kom. Ik denk dat ik die ooit een keer gekregen heb van iemand bij de lokale omroep. Echt zo'n cd die ik, ik denk 15 jaar niet meer aangeraakt had. En ik heb hem vorige week eens even opgezet. Het is, als je het album niet kent, het is echt een speciaal uitgegeven album door een goede doelenorganisatie om geld op te halen voor projecten tegen opwarming van de aarde en ondersteuning naar natuurrampen. En voor elke verkochte cd ging er dan een paar euro naar het goede doel. En de muziek op het album zelf, die is gemaakt door leden van de Buena Vista Social Club. Die hebben nieuwe arrangementen gemaakt in hun kenmerkende Cubaanse stijl, maar anders voor grote hits. En ik zal even een paar laten horen. Dus er zijn een aantal met echte originele zang van de hits. Ook een aantal dat ze in het Portugees of Spaans opnieuw opgenomen zijn. Bijvoorbeeld deze versie van U2.

gewoon even zo'n liedje voor je mee. Die ga ik helemaal draaien. En ik denk de meest bekende is deze. Als je het zo beginnen hoort, dan denk je, nou, dit is gewoon Coldplay zoals we het kennen. Maar voor je het weet gaat hij zometeen over in die heerlijke Cubaanse stijl. Gelijk zomer op de radio. Rhythms del Mundo. Dit is de Clocks van Coldplay. Dat zeg ik wel, maar dit klinkt wel heel erg als de normale Clocks. Laten we het nog eens proberen. Even kijken.

0: De Hazes is de basis, andere Hazes hoor je en kleine jongen. Inmiddels is het 10:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Marlieke.
1: Ja, goedemorgen. Twente wil graag een nieuw innovatiecentrum van Defensie naar de regio halen. De provincie Overijssel en Twente Board gaan daarover in gesprek met staatssecretaris Boswijk. In zo'n centrum worden nieuwe technieken voor Defensie ontwikkeld en getest. Volgens de initiatiefnemers is Twente daar de ideale plek voor, dankzij bedrijven als Thales en Demcon en de kennis van de Universiteit Twente. En een bijzondere actie van de politie gisteravond. Want de politieagent heeft vannacht in Zwolle een persoon uit het water gered aan de Torbekkengracht. De agent sprong direct in het water nadat de melding was binnengekomen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de persoon te water is geraakt. En Overijssel moet zuiniger omgaan met drinkwater. Bedrijven moeten soms al wachten op een aansluiting en huishoudens krijgen het advies minder water te verbruiken. Volgens waterschap Vechtstromen zijn er verschillende slimme oplossingen om toch aan de vraag voor drinkwater te voldoen.
2: Waterschaarste, maar ook kwaliteit van de oppervlaktewateren zijn een paar grote thema's waar we in Nederland tegenaan lopen. De vraagstukken zijn heel divers. Klanten in het bedrijfsleven die wat te horen hebben gekregen van drinkwaterbedrijven, dat zij geen nieuwe wateraansluiting krijgen voor hun nieuw geplande fabriekshal. Dan moet er een alternatief komen. Dan zoeken ze naar water bijvoorbeeld uit bronnen, uit grond. Maar het kan ook zijn dat het oppervlaktewater is. Of zelfs hergebruik van afvalwater ter plekke op hun site.
1: Ja, dit en meer nieuws vind je op onze site of in de Oost-app.
0: Dankjewel. Oh. Nou, je weet wat je te doen staat op dit moment. We gaan weer een noodradio weggeven. Kom erop via de app of bel me even in de studio. Goedemorgen, welkom bij de zaterdagochtendshow. Zometeen met Olivia Dien. We hebben de nieuwe single van de Heinous. Daar gaan we ook nog even mee bellen. En eerst is dit Fiction Factory. And it feels like heaven.

0: Monique Wassen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe goed ben jij voorbereid op een eventueel noodscenario?
1: Nog niet zo heel erg. Om eerlijk te zijn, altijd wel wat voorraad.
0: Ik heb even de checklist erbij gepakt van de overheid. Daar staat bijvoorbeeld flessen water. Denk aan 3 liter per persoon. Heb je dat ergens staan?
1: Ja, dat wel.
0: Oké, en eten dat lang houdbaar is?
1: Ook wel. Potjes en dat soort dingen.
0: Een EHBO-doos met gebruiksaanwijzing?
1: Dat nog niet.
0: Oké, en dekens om warm te blijven?
1: Dekens hebben we genoeg.
0: Oké, een beetje contant geld, ongeveer 70 euro per volwassene.
1: Dat nog niet, nee.
0: Dan hebben we nog desinfecterende gel en wc-papier.
1: Daar hebben we ook altijd genoeg voor.
0: Nou, dat scheelt dan bij al een heel eind. Het enige wat volgens mij nog ontbreekt is de noodradio.
1: Ja.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Want die ga je van ons krijgen.
1: Ja, leuk.
0: Ik stuur hem zo snel mogelijk naar je toe. En ik hoop natuurlijk van harte dat je hem niet nodig hebt.
1: Nee, ik ook niet. Maar
0: goed, voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze dan. Hij komt zo snel mogelijk naar je toe. En ik wens je bij deze alvast een heel prettig weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.

Als ik Nilsson en Sexy als ik dans bij Radio Oost. De start van de zomervakantie betekent ook het begin van een periode vol tentfeesten. Dagen vol gezelligheid, muziek en toch vaak ook wel liters bier die er doorheen gaan. Ja, het drinkgedrag dat inspireerde gitarist van de Heino's Daniel Altena tot het schrijven van een nieuw nummer. Kreeg ik nog wat te soepen.

0: De hele plaat hoor je zo. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit een liedje wat zo ineens te binnen schoot? Je stond in de feesttent en je dacht, verdorie, waar blijft mijn bier?
1: Oh ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Nee, maar het is, de locatie maakt niet zoveel uit waar het was. Het overkwam mij zo vaak dat ik denk, daar ga ik wat mee doen. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dat last van had.
0: Nee, maar ik moet wel eerlijk bekennen dat natuurlijk veel van jullie muziek, maar in de algemene zin ook natuurlijk in dit genre, gaat heel erg natuurlijk over, over drank en feesten, weet ik wat allemaal. Lijkt me ook best lastig om elke keer weer een nieuwe insteek te vinden rondom toch wel hetzelfde thema.
1: Ja, heel veel is natuurlijk al geschreven over zulke dingen. Maar dit is eigenlijk een beetje de andere kant natuurlijk. Want in dit geval krijg je niks.
0: Nee.
1: Dus dat is helemaal erg. In plaats van dat je een overvloed hebt, zeg maar.
0: Nou weet ik zelf, want ik heb vroeger heel veel gespeeld met allemaal coverbandjes. Dan weet ik, hè, als je ergens gaat spelen, de situaties zijn heel wisselend. Soms word je ontvangen en is alles perfect. En staan ze om, elke pauze bij voor je neus met snacks en weet ik wat allemaal. Ja. Maar andere dingen moet je er bijna voor schooien. Hoe is dat bij jullie? Heb je een soort van vaste rider? Hoe gaat dat?
1: Ja, in principe hebben we wel een vaste rider daarvoor. Maar echt moeilijk doen we er niet. Doen we er niet over hoor. Meestal staat er wel een kratje bier of wat fris en zulke dingen. En als er een keer wat niet staat of vergeten is, dan hebben we wel meestal onze chauffeur wel die zegt van ik ga wel even op zoek.
0: Ja, precies. Je hebt even iemand mee die de vertegenwoordiging doet.

0: Ja, precies. Maar meestal komt het allemaal wel goed op. Ja. Of staat het er wel hoor. Maar we zijn niet zo moe.
1: Hoe zit het deze periode van het jaar? Want ik kan me voorstellen dat het best druk is voor jullie.
0: Ja, zeker. Ja, het is elk weekend zo'n beetje twee keer weg. Ja, dus dat gaat gestaag aan één stuk door. Tot aan het einde van het jaar bijna zelfs.
1: Nou las ik dat jullie aan het begin van het jaar toch wel een grote wijziging hebben gehad. Want de samenstelling is toch behoorlijk veranderd. Wat ik me kan voorstellen ook wel weer even wennen is. Hoe is dat? Geeft het een soort van vernieuwd gevoel? Heb je het idee van, we hebben een soort van nieuwe frisse wind die erdoor gaat? Of is dit nog heel erg aftasten?
0: Raymond Goudbeek had op toetsen nou natuurlijk. Dus dat maar die ging al in theaters mee. Dus daar waren we al een beetje aan gewend. Dus dat klikte allemaal wel. En Ruben Haneveld, nieuwe gitarist.
1: Ja,
0: die kenden we natuurlijk nog niet. Maar dat klikte eigenlijk al heel goed. Direct vanaf het begin. En ja, ik mag bijna zeggen, het ging eigenlijk gewoon allemaal vanzelf. wat dat betreft. Dus nee, dat ging hartstikke goed. Eigenlijk geen... geen gekke dingen of zo.
1: Jullie gaan heel wat feesten nog af deze zomer. Vanavond Bentelo onder andere, binnenkort nog de Zwarte Cross. Is er iets waarvan je zegt, nou, daar verheug ik me speciaal op? Dat is wel het hoogtepunt voor ons?
0: Ja, ik denk dat we dan toch weer de Zwarte Cross uitkomen. En Paradiso nog weer natuurlijk. Dat is ook geniaal gaaf.
1: Ja.
0: Maar Zwarte Cross is altijd wel een hoogtepuntje. Ja, zeker wel.
1: Als je in Paradiso staat, heb je het idee dat het ook in dat deel van het land leeft? Of is het gewoon dat heel Twente en de Achterhoek eigenlijk die kant op reizen?
0: Juist die kant leeft dat ook. We staan wel vaker die kant op, hoor. En ik merk altijd wel dat het daar ook echt wel leeft. Ja. Dat zou je zo niet zeggen. Heel veel mensen denken daar niet eens bij na. Maar dat is daar ook wel op bepaalde plaatsen gewoon heel populair. Ja.
1: De nieuwe single is uit. Kreeg ik nog wat te soepen. Nou ja, dat is ook een klein beetje de voorbode voor het nieuwe album wat eraan zit te komen, hè?
0: Ja, die komt dit jaar nog. Ik weet niet helemaal precies wanneer. Maar dat is natuurlijk wel heel mooi als verrassing. Maar dit is onderdeel van een heel album. Die komt nog uit. Ja.
1: En deze is alvast uitgebracht om ook het festivalseizoen een beetje op te warmen?
0: Yes. Dat je helemaal goed.
1: Ja. Ik ga hem draaien, de nieuwe van de Heino's. Kreeg ik nog wat te soepen. Daniel, hartelijk dank en veel plezier vanavond.
0: Ja, komt goed. Jij bedankt.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is one van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Radio Oost, de zaterdagochtendshow.

0: Love is a Battlefield.
1: Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De Zaterdagochtendshow. Evert Duitmans op Radio Oost.
0: Goedemorgen. Elke zaterdagochtend, tenminste de komende 5 weken, zit ik hier vandaag tegenover mij. Marlieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dit nou de laatste voor jouw vakantie ook begint, of niet?
2: Jazeker. Ja? Ja, dus ik ga hierna ook even lekker met vakantie. En vanmiddag nog in het Volkspark. Daar heb ik ook wat
0: ja,
2: gezien.
0: Ga je daar naartoe?
2: Ja, ja. Ik dacht eerst van, nou, met deze temperatuur is het eigenlijk wel lekker. Want op zo'n veld staan in de hitte, wat ik ook bij Festival had een tijdje geleden, vond ik wel heel, was lekker, maar pittig. Dus ik vind dit prima temperatuur.
0: Nou, ik zag, tenminste, vorig jaar had je die hele goede line-up, hè?
2: Ja.
0: Dat was met Suzanne en Freek.
2: Ja,
0: en
2: klopt.
0: Ben je vorig jaar ook geweest?
2: Ja, toen ben ik ook geweest. Ja, het was heel indrukwekkend, hè? Ja. Want dat was redelijk net na het nieuws, of in ieder geval. Ja, dus toen was het wel heftig in het publiek, de reacties op Suzanne en Freek. Maar op een goede manier dan. Maar ja, nu is het wel een iets andere line-up.
0: Ja, want waar verheug je het meest op?
2: Ja, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Want ik ben iemand die koopt gewoon de tickets. En die denkt, ik laat me verrassen door wie er allemaal komt. Dus als je van mij de line-up van weten, dan ga ik het voor je opzoeken. Nee, ja, maar
0: ik heb hem voor mijn neus, hoor. Dus ik kan
2: een beetje,
0: kan het gewoon even een beetje toetsen. Ja, precies.
2: Vertel maar.
0: Nou, je kan vandaag bijvoorbeeld kijken naar Roxy Dekker.
2: Ja, dat vind ik leuk. Ja, daar hou ik van. Ja.
0: De jeugd van tegenwoordig.
2: Oh, dat vind ik wel fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Miss Montreal.
2: Ook leuk. Nou, kijk, ik ben helemaal blij.
0: Direct.
2: Ja, prachtige line-up. Ik vind het wel prachtig dat ik zo verrast ben nu. Dan heb ik nog meer zin om te gaan. Ja, nee, mooie line-up.
0: Ja, dacht leuk. Ik ook. Daar goed, mocht je meer willen, zou je ook nog even naar Deventer kunnen. Daar is namelijk het hele weekend Deventer op Stelten.
2: Oh, dat vind ik ook een mooi festival.
0: Dat is het Buitentheaterfestival. Ja, met zijn 150 nationale en internationale voorstellingen in de historische binnenstad en daarnet buiten. Nou, wel lekker weer voor dat soort dingen, toch?
2: Ik vind het fantastisch. Ik denk dat het vanmiddag ook gewoon een feestje wordt in Enschede.
0: Straks gaan we nog een kleine battle houden hier op de radio. We hebben beide een liedje meegenomen en jij mag bepalen welke van de twee gedraaid wordt. We gaan nog een noodradio weggeven straks, dus houd de radio goed in de gaten. Als je het noodradio-alarm hoort, dan weet je wat je te doen staat. Zo snel mogelijk een appje sturen of even bellen met de studio. En voor de rest heel veel goede muziek, bijvoorbeeld deze van Shakira.

0: The Bee Gees en Words bij Radio Oost. Ik zei het al, het is tijd voor een kleine battle op de radio. Het is zaterdagochtend, we spelen de Marktplaat. We hebben beide onze eigen marktkraam. En daarin gaan wij een liedje aanprijzen. We hebben daar ongeveer 20 seconden de tijd voor om jou te overtuigen om dat liedje te kiezen. En nou ja, goed, ik stel eigenlijk voor dat jij begint, Marlieke. Volgens mij is dat
1: het. Ja, fijn, anders ga ik altijd vergelijken. Dan denk ik, oh, doet hij het goed. Ja.
0: Nou, ik ga jou vast, jouw tijd gaat gewoon nu in.
1: Ja, Nederland ligt natuurlijk uit het WK. Maar WK gaat niet alleen om voetbal, maar ook om gezelligheid, saamhorigheid en dansjes. En ik kan het niet laten om op TikTok de supergave dansjes van de voetballers te zien. Op Danza Kuduro, daar word je blij van.

0: Ik heb echt heel wat anders meegenomen.
1: Lekker contrast.
0: Ja, nou precies. Goed, die van mij is als... Oh, je moet wel de timer starten, anders is het natuurlijk niet heerlijk. Bij het vorige radiostation waar ik werkte viel ik een avond in. En toen overleed de volgende artiest in kwestie. Dat is altijd stress. Dan moet je een expert vinden en een fanclub en weet ik wat allemaal. Dat lukte allemaal, maar wat me het meeste bijgebleven is... dat je al die muziek dan gaat draaien. En sindsdien, elke keer als ik dit liedje draai... dan moet ik denken aan die avond. Ik heb het over Tina Turner samen met Ike, Nutbush City Limits.

Leuk, ik ben heel nieuwsgierig. Waar heb je de meeste zin in? Wil je Danza Kuduro? Dan zeg je Team A. Dat kun je sturen naar de app van Radio Oost. Heb je liever Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner? Dan stuur je Team B. Via diezelfde app van Oost gaan we zometeen de uitslag bekendmaken. Dus kom maar op Team A of Team B voor Danza Kuduro of voor Ike en Tina Turner. Dit is Adele en Set Fire to the Rain bij Oost.

0: Heb jij eigenlijk wel eens iets kapot gemaakt als een relatie uitging?
1: Ja, nou, goede vraag.
0: Nee, maar als in, hè, want ik verscheurde je foto.
1: Ja, ik denk wel, wat foto's die zijn niet meer in mijn plakboek.
0: Nee, dat heb ik inderdaad ook, maar dat is ook wel het enige.
1: Ja, nee, dus niet zo met dingen smijten, nee.
0: Ik kom eens half wat voor je. Inmiddels is het, het is inmiddels 11:30. En het regionale nieuws krijg je van Marlieke.
2: Ja, goedemorgen. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Markelo. Ze botsten op elkaar op de Entenbroekweg en zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En Twente wil graag een nieuw innovatiecentrum van Defensie naar de regio halen. De provincie Overijssel en Twenteboord gaan daarover in gesprek met staatssecretaris Boswijk. In zo'n centrum worden nieuwe technieken voor Defensie ontwikkeld en getest. Volgens de initiatiefnemers is Twente daar een ideale plek voor, dankzij bedrijven als Thales en Demcon en de kennis van de Universiteit Twente. En de zomervakantie is vandaag officieel begonnen in Overijssel. En op camping De Kleine Wolf in Stegeren maken de eerste vakantiegangers hun plekje klaar. En de eigenaren van de camping zijn er ook helemaal klaar voor.
3: Nou, we hebben het voorseizoen al gehad. Dus we hebben hele drukke periodes gehad met Pasen, met Hemelvaart, met Pinksteren. Dus we zijn er helemaal goed op voorbereid. Dus laat de zomer maar beginnen.
2: Nou, dat is het. Laat de zomer maar beginnen. Laat de vakantie maar beginnen, toch, Evert?
0: Nou,
2: met een leuk liedje, toch?
0: Nou, dat zo, maar eerst. Gert, goedemorgen. Hoe wordt het weer dit weekend?
4: Nou, dit weekend een beetje gematigd na al het zomergeweld wat we hebben gehad. Vandaag bijvoorbeeld wolkenvelden, soms wat er zon en lokaal een klein beetje regen. Maar veel zal het niet voorstellen. De grootste kans toch op in het noorden van de provincie. Toch een redelijke temperatuur, 22 graden in de omgeving Steenwijk, 23, 24 graden in Zandland en Twente. Met een toenemende wind, een matige wind uit de westelijke richting, wordt overdag een beetje vlager van karakter. Vanavond, vannacht wolkenvelden, soms een paar opklaringen, lokale spatje regen, temperaturen 15 tot 16 graden. En morgen net weer wat meer bewolking. Soms ook nog een beetje zon, de wolkenvelden overheersen. Temperatuur 21 tot 23 graden. Maar soms kan ook een beetje regen vallen. Op het moment dat er een beetje regen valt, zeker in het noorden van de provincie, gaat die temperatuur wat dalen. En een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. En maandag, dinsdag weinig verandering. Dat betekent wolkenvelden. Af en toe zon, soms een spatje regen. Maar dan woensdag en zeker donderdag komt de zon weer terug. Ik denk tamelijk zondag, donderdag en vrijdag bijvoorbeeld met oplopende temperaturen van 25 graden of meer.
0: Dankjewel, Gert.
4: Oké.
0: Yes, dan is het tijd voor de uitslag van onze marktplaat. Jij had zojuist Danza Kuduro in gedachten van Lucenzo en Don Omar. Ik kwam met Ike en Tina Turner aan, Notebook City Limits. Ja, er is best wel flink op gestemd in de app. Ik heb de stemmen geteld, heb even flink eraan gerekend. Met 72% van de stemmen is het toch geworden vandaag. Danza Kuduro.
1: Yes. Heel fijn.
0: Nou, klaar om te dansen?
1: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
0: Hoppatee, daar gaan we.

0: de dijk. En laat dat vanavond gebeuren bij Radio Oost. Zeg, we geven de hele week een noodradio's weg. Tenminste, tot en met morgenavond elke uur eentje. Ik zit me wel een beetje af te vragen, hoe zit het eigenlijk met jouw voorbereidingen? Heb je het noodpakket al klaarstaan? Heb je voldoende water in flessen klaarstaan? Genoeg ingeblikt voedsel? Een fluitje om de hulpdiensten verwittigen op het moment dat het nodig is? Ik zit net even die noodradio zelf hier te bekijken voor mijn neus. Er zit een prachtige SOS-knop op, maar ook aan de zijkant zit zo'n zaklamp erop die je kan opwinden. Dus je kan hem echt zo ook nog gebruiken als zaklamp. Daarmee heb je eigenlijk gelijk twee onderdelen voor het noodpakket in één keer afgevinkt. Dus ja, als je de noodradio hoort, als je het alarm hoort, dan weet je wat je te doen staat. Oh! Nou, daar was hij dan. Kom maar op, appen of nu gelijk bellen.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Amar.
3: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
1: Dit is de nieuwe Oost.

0: Jurriaan Reerink uit Enschede, goedemorgen.
1: Goedemorgen, even.
0: Hoe is het vandaag in Enschede?
1: Zonnig en pakken 21 graden.
0: Oh, heerlijk. En ben je vandaag ook in het Volkspark te vinden, net als Marlieke?
1: Ja, ik heb kaartjes voor.
0: Wat zijn ze? Geen kaartjes voor?
1: Nee, ik heb er geen kaartjes voor, nee.
0: Oh. Misschien dat Jumzee er zo nog een paar heeft.
1: Dat heb je direct, dat weet ik allemaal wel. Zelfs Frans Bauer komt.
0: Ja, precies. Dan zou je wel gaan, hè?
1: Nee. Oh. Nee, dat doet me niks.
0: Jurriaan, heb jij eigenlijk al een beetje een noodpakket samengesteld?
1: Gedeeltelijk.
0: Gedeeltelijk. Nou, ik heb volgens mij het ontbrekende onderdeel voor je in de aanbieding.
1: Dat meen je niet.
0: Jazeker, ik heb een prachtige noodradio.
1: Oh, klasse.
0: Kijk, dat dacht ik. Die komt zo snel mogelijk je kant op.
1: Ja, graag.
0: En ja, wat ik al de hele ochtend zeg, dat meen ik natuurlijk oprecht. Ik hoop dat we het niet al te hard nodig hebben.
1: Nee. Nou, ja, je weet nooit wat die gekke Trump doet, hè?
0: Dat is zeker waar. Het is onrustig genoeg in de wereld om toch het zekere voor het onzekere maar te nemen zo. Maar goed, we sturen hem zo snel mogelijk je kant op. En ik wens je bij deze een prettig weekend.
1: Ik wens jou ook een heel fijn weekend.
0: Hartelijk dank. Dag.
1: Dag. Ja.

Sam Vender samen met Olivia Dean, Jora Raymien bij Radio Oost. Bijzonder goed nieuws. We gaan straks verder met Operatie Noodradio. José de Bruin is hier vanaf 12 uur. En ook die gaat nog twee noodradio's weggeven. Dat gaat vanmiddag nog door bij Oene. En ook morgen maak je nog de hele dag elke kans op zo'n prachtig exemplaar om toch het noodpakket compleet te krijgen. Het lijkt bijna een beetje alsof je flippo's aan het verzamelen bent en nog net die laatste twee nodig hebt. Mooie prijzen. Goed, dit was de zaterdagochtendshow voor deze zaterdag 4 juli. Ik wens je veel plezier zometeen met José. En ik spreek je volgende week opnieuw op de plek dus van Bas en Bert. Tot slot voor je deze van Maroon 5. Dit is This Love bij Radio Oost.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Radio Oost. Weekend

0: Simon en You Can Call Me Al op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 8:08. Mooi dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: Was gezellig, hè, met Evert. Vind ook gezellig dat jij erbij bent. 0645671331. Staat wagenwijd voor je open. Henk uit Enschede heeft een probleem. Hey, José, ik dacht vanmorgen even lekker de dakgoot schoonmaken nu het droog is. Sta ik bovenaan de ladder, waait de deur achter me dicht. Sleutels binnen, vrouw is de hort op. Ik zit nu al 1,5 uur op het dak. Kan iemand Henk uit Enschede van dak afhalen? Wat heftig, wat een mannelijk appje stuur je, Henk. Ik hoop dat je vrouw snel thuis komt en de sleutels even aan je aangooit. Dan kan je weer van het dak af. Hoe kom je aan een noodradio? Stuurt Jeannette Zwier de Maag. Jeannette, dankjewel voor je berichtje. Het is eigenlijk heel simpel. Deze hele week nog tot en met maandag, dus vandaag nog en morgen, geven we elk uur een noodradio weg. Hoor je het noodradio-alarm, dan app je noodradio naar de studio. Doe dat meteen en zo snel mogelijk, want nou ja, we kiezen gewoon naar random een winnaar uit. En diegene krijgt de noodradio. José, hoe was je vakantie? Vakantie heb ik niet echt gehad, Bert-Jan. Ik was gewoon een lekker weekendje vrij. Het was echt heerlijk. Het was bloedheet, het was meteen 40 graden. Maar wel echt heel fijn om hier weer te zitten. Joram vraagt of er nog een 12-letterwoord komt. Joram, morgen. Morgen spelen we dus en voor een noodradio en voor het 12-letterwoord. Goedemiddag, José. Fijn je weer eens te horen. Ik was er gisteren ook. Ja, maar leuk dat jij er ook bij bent, Wim Vinka uit Enschede. Goed dat je er weer bent, José. Onze hoop is op jou gevestigd, zegt Dianne Hulman uit Schalkhaar. Ja, Dianne, ik kan niks beloven, maar wel dat je dat noodradio-alarm zometeen...

Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. Je weet wel, diegene uit Hengelo, hoor je zo. Na de Beatles. Het is bewolkt vandaag, klein beetje zon. Deze past wel. Here comes the sun op Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1991? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: jouw zaterdagmiddaghost.
1: Nog 34 nachtjes slapen en dan begint de Eredivisie weer. Maar vandaag kan je ook al je hart ophalen. Het is het weekend van de open dagen van je Favo Overijssel voetbalclub. Ja, en ik als blauwvinger kan eigenlijk niet meer wachten tot ik dit hoor.
2: Het wordt een goal!
1: Een goal!

0: weer kijken naar PEC en natuurlijk hopen dat ze dan ietsjes hoger uitkomen dan plek 15 afgelopen seizoen. PEC Zwolle opent vandaag de deuren. Ja, de onzichtbare speler op het veld. Het is de middenvelder, het is de spits, het is ook nog eens de verdediger van PEC Zwolle. Het is de man die ervoor zorgt dat alles op de juiste manier wordt verteld. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, hallo. Hebben jullie de eerste bezoekers eigenlijk al ontvangen?
1: Nou, ze staan op dit moment voor de poort. Om 12:30 dan gaan de poorten open en dan zullen de eerste mensen naar binnen kunnen.
0: Oh, 12:30 en de eerste mensen staan er al. Hoeveel mensen zijn dat dan?
1: Nou, er staan er nu al enkele honderden, maar gedurende de dag zullen dat wel duizenden zijn.
0: Leuk hè, vind ik dit. Ik vind dat het mooiste, Paul. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Als je in het buitenland bent, lekker op vakantie en je zit iemand in een PEC-shirtje.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Dat vind ik heel leuk. Wat maakt de PEC voor jou zo bijzonder?
1: Nou goed, het is wel de club uit mijn stad. De club uit de omgeving waar ik mee ben opgegroeid. Dus dat is voor mij extra bijzonder. Nou ja, je werkt er natuurlijk, dus dat is ook bijzonder. Maar als je er een aantal jaren werkt, dan zie je ook wat de club eigenlijk voor de omgeving betekent. Heel veel mensen. En als ik dan naar mezelf kijk, vroeger toen ik jong was, dan dan liepen kinderen in shirtjes van PSV, Ajax of Feyenoord. En tegenwoordig zie je kinderen ook echt met Zwolle shirtjes lopen. Ja, dat was toen ondenkbaar. En nu, nu zie je dat overal, basisscholen hier tegenover in het openluchtbad, dat kinderen met Zwolle shirtjes daar naar binnen gaan. Dus dat is echt leuk om te zien.
0: Ja, dat is superleuk om te zien. Hoe komt dat dan, denk jij? Want het is echt inderdaad een groot verschil.
1: Ja, ik denk wel deels natuurlijk met de successen die de club heeft gehad. Dat weet jij ook, hè? De bekerfinale in 2014 die gewonnen werd. Dus toen is de club ook veel groter geworden. Maar het is ook, ja, je bent veel meer zichtbaarder dan vroeger. Denk alleen al eens aan social media, hoeveel je dan jonge mensen kunt bereiken met Instagram, met TikTok, noem maar op. Dus ja, de club is wat dat betreft best wel benaderbaar, ook voor jongeren.
0: Ja, superleuk. Daarom staan die honderden mensen nu al voor de deur. Wat is er dan allemaal te doen vandaag, Paul?
1: Ja, echt te veel om op te noemen, maar ik zal toch een poging wagen.
0: Heel goed.
1: De populairste dingen zijn toch altijd wel de rondleiding. Mm-hmm. Je kunt dus door de club lopen en kom je op plekken waar je normaal niet kunt komen of helemaal niet mag komen gedurende het seizoen. Dus moet je denken aan de kleedkamer, de mixzone waar de interviews worden gehouden. Je mag even bij de dugout komen, dat je even op de stoel van de trainer kunt zitten. Je mag het veld, nou ja, nog net niet op, maar je mag het wel even aanraken. Want op dit moment is dat nog in onderhoud. Er zit weer nieuw gras doorheen. Mm-hmm. Je kunt de spelersbus bekijken, die staat hier. Dat is altijd wel een bijzonder iets, want het is eigenlijk een gewone bus, zoals alle andere bussen, alleen met hele mooie bestikkering. En binnen is hij natuurlijk wel iets bijzonderder, dat er een keukentje in zit, heel veel tv-schermen. Dat is onder andere te doen. Een kinderpersconferentie, dus kinderen kunnen hun vragen stellen aan de spelers. Dat is ook altijd heel leuk.
0: Heel leuk. Ja, want dan krijg je rare vragen. Ja, precies. Want dan krijg je natuurlijk, wat is je lievelingskleur? Maar ik denk ook toch best wel serieuze vragen af en toe.
1: Ja, want ik zeg wel eens tegen spelers, die staan natuurlijk door de week gewoon de media te woord als ESPN, NOS, maar ook jullie natuurlijk. En daar zitten soms ook kritische vragen tussen. Maar dit zijn soms hele gekke, open vragen die ze soms ook wel eens lastig vinden te beantwoorden. Bijvoorbeeld, wat verdien je dan?
0: Ja,
1: ja dat ga je bijvoorbeeld niet zomaar zeggen. Dus daar moeten ze altijd even goed over nadenken of wat eet je eigenlijk? En mag je ook wel eens patat eten en dat soort dingen? Dus het zijn echt hele leuke vragen.
0: Oh, daar zou ik dan dus het meeste naar uitkijken. Zo'n kinderpersconferentie lijkt me echt fantastisch, die antwoorden die daarop komen. Nou, heb ik me ook iets laten vertellen over het ontwerpen van de aanvoerdersband?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben wij al 2 jaar op rij gedaan en dat bleek heel succesvol. Het is heel simpel. Kinderen die konden afgelopen weken op onze website de aanvoerdersband een tekening daarvan downloaden. Mm-hmm. Die konden ze inkleuren of ontwerpen zoals zij het mooi vonden. Dat kan ook vandaag ter plekke nog bij ons in het stadion. Wordt massaal gedaan. En de leukste, mooiste aanvoerdersband die wordt uiteindelijk ook echt ontworpen en komend seizoen 1 keer gedragen door de aanvoerder.
0: Heel leuk. Wat vind jij? Zijn dit nou vooral kinderen die komen of zijn dit ook wel volwassenen? Want het zijn misschien ook wel veel papa's en mama's die meegaan met de kinderen die het eigenlijk zelf veel leuker vinden.
1: Ja, nou kijk, je moet het overdragen op je kinderen. Dus er zijn heel veel kinderen uiteindelijk door hun vader of moeder besmet geraakt met het blauw-witte virus. Er zijn ook heel veel opa's en oma's die vroeger PEC Zwolle nog kenden uit de tijd dat het nog groen-wit was.
0: Ja.
1: En die dan weer met hun kleinkinderen hier naartoe komen. Ik moet wel zeggen, de meeste activiteiten zijn natuurlijk gericht op kinderen. Mm-hmm. Maar ook volwassenen komen ook heel graag. En vinden het stiekem ook nog wel leuk om eventjes een handje te geven aan bekende spelers. Nu missen we er natuurlijk nog wel een paar. Ryan Thomas bijvoorbeeld op het WK actief is geweest. En Sheryl Floranis, die hebben nog vakantie. Mm-hmm. Maar we hebben ook al wat nieuwe spelers. En dan zie je toch wel dat ook volwassenen het heel leuk vinden om eventjes een handje te geven. Of juist een zoon of dochter even op de foto te zetten.
0: Heel erg leuk vind ik dit. Leuk. Tot hoe laat is dit, Paul?
1: De open dag begint dus om 12:30, duurt tot 16:00. En om 16:00 begint de spelerspresentatie. Dat is dan echt in het stadion op de tribunes. En dan worden alle spelers van PEC Zwolle voorgesteld aan de mensen.
0: Te gek. Heel veel plezier. Ga gauw naar de deur toe, want je hebt nog 6 minuten. Dan gaat het beginnen.
1: Precies. Ik ga gauw die hek openzetten.
0: Heel goed, Paul. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: Onze eigen Edwin Evers samen met Tessa Boomkamp. Geef me je hand. Zometeen even een winnaar van de Noodradio terugbellen. Maar eerst naar het laatste nieuws en dat krijg je van Marlieke. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. 16 van de 25 Overijsselse gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar te weinig woningen beschikbaar gesteld voor statushouders. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In Overijssel kregen ruim 1000 statushouders een woning, maar daarmee blijft de provincie 270 woningen achter op de wettelijke taak. Volgens gemeenten komt dat vooral door een tekort aan passende woningen, met name voor grote gezinnen. Ook de opvang van asielzoekers blijft op veel plekken een uitdaging. En twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Markelo. Ze botsten op elkaar op de Entenbroekweg en zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland veel te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft weg, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 was. Veruit de meeste mensen die de zomer op vakantie gaan, blijven in Europa.
0: Lekker, ga je nog op vakantie?
1: Ja, naar Kroatië.
0: Oh, wat een goede bestemming ook.
1: Ja, ik dacht
0: mij.
1: Een mix van Griekenland en Italië. Ik word dit jaar 40, dus ik dacht, we gaan even iets nieuws doen.
0: Ik wist niet dat je daarvoor 40 moest worden.
1: Nee, niet zo, want ik snap dat je wat een link. Ja. Maar ik ben altijd in de vakantiejaren, in de zomervakantie. Ja. Dan blijf ik altijd thuis, normaal, want dan visite. Maar nu dacht ik, ben 40. Ik wil wel weg zijn en ik wil wel op zo'n lichtbedje zo bij het strand.
0: Oh, heerlijk. En dan, dat iemand een cocktailtje komt.
1: Ja, en dan geen spandoeken in de tuin. Dus even die linker.
0: Check. Oké. Even kijken. Het is in elk geval hier niet al te heet. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog. 22 graden in de kop, 24 graden in Twente. En morgen meer van hetzelfde. Ja.

0: uur maak jij kans op Radio Oost op een noodradio. Hoor je het noodradio-alarm, dan app je noodradio naar 06-4567-1331. We hopen dat je hem nooit hoeft te gebruiken in geval van nood. Maar ja, als dat noodmoment, dat noodgeval er komt, dan blijf je op de hoogte als eerste hier via Radio Oost. We zijn de officiële noodzender. We vinden het al wel belangrijk dat je ons ook kan ontvangen. En daarom geven we die noodradio's weg. Ook prima trouwens, om dat gewoon lekker mee te nemen naar buiten. Je hebt overal bereik met dat ding. Er zit een powerbank in en een zaklamp. Niet opnemen is ook niet winnen. Het is wel heel triest. Ik zie dat in ieder geval zij echt wel heel vaak heeft meegespeeld.
1: Het spijt me.
0: Ja.
1: Maar de persoon die je belt...
0: Het spijt mij ook. Ja, sorry Marlies. Ik had je eruit gehaald, maar het gaat heel even aan je neus voorbij. Niet opnemen is dus ook echt niet winnen. Eens even kijken of ik iemand anders aan de telefoon krijg. Wacht, we starten dit hele ding opnieuw.

0: Oké, niet opnemen is dus niet winnen. Het is misschien een beetje hard van mij, maar ik vind dat dan... Ja, ik vind dat dan ook als je dan meedoet... Dan moet je ook even de telefoon oppakken, vind je niet? Nou, nieuwe poging. Zul je meemaken dit, hè?
1: Hi.
0: Ja. Hallo, met wie?
1: Hoi, met Kai.
0: Hey Kai, met José van Radio Oost.
1: Ja, hoi.
0: Hey Kai, hi. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben buiten een huisje voor de poesjes aan het maken.
0: Je bent buiten een huisje voor de poesjes aan het maken. Kan je eens uitleggen, hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou, we hebben dus een huisje een beetje in de vorm van een normaal huis, maar dan kleiner.
0: Ja.
1: En dan hebben we één kant hebben we dichtgemaakt,
0: ja,
1: net.
0: Ja.
1: En dan aan de zijkant is het nu ook dicht.
0: Mm-hmm.
1: En daaronder hebben we plaat. En binnen zitten we nu een buis te vast te boren.
0: Ja.
1: En opa is nu bezig met glas voor de bovenkant.
0: Dat lijkt me heel mooi. Maar zijn het dan kleine poesjes? Of hoe ziet het eruit? Voor welke katten maak je dit?
1: Voor volwassen katten.
0: Voor volwassen katten. Wat gaaf dat je dit maakt, Kai.
1: Ja.
0: Maar ja, denk je dat je er nog lang mee bezig bent?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, denk het ook. Je bent bij opa en oma nu.
1: Nee, bij opa.
0: Bij opa. Want ik krijg een appje van jou. Noodradio, groetjes van Kai. Ik heb het vanochtend ook al geprobeerd vanaf opa en oma, maar nu maar weer vanaf opa. Je wil graag zo'n ding hebben.
1: Ja.
0: Waarom dan?
1: Nou, dat is wel handig voor als er nood is. Dan heb ik een noodradio en dan weet ik een beetje iets makkelijker wat ik kan doen en hoe dat dan moet en zo.
0: Ik vind dat meer dan genoeg reden. Kai, jij krijgt van mij een noodradio.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, jongen. Ik ga je strakjes allemaal uitleggen hoe die dan bij je terechtkomt. Maar eerst nog even naar dat poesjeshuis. Nog één vraagje daarover, Kai. Wat voor kleur heeft het?
1: Heeft een beetje bruin en een beetje... Ja, lichtbruin en aan de binnenkant zie je ook een beetje paarsig.
0: En paarsig, heel gaaf. Wil je een fotootje sturen als hij af is, Kai?
1: Ja.
0: Heel leuk. Een fijne dag en groetjes aan opa, hè?
1: Ja.
0: Doei.
1: Doei.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Vindt hem zo leuk, de nieuwe oogst van deze week is voor Amar. Uit Deventer, stem in je hart. 1, 2, 3, bommetje! Weekend Overijssel. Oh ja, dat gebeurt massaal, denk ik. Dus lekker een drankje drinken en daarmee ook gelijk de toekomst van het plaatselijk zwembad veiligstellen. Daar draait het vandaag om in Kloosterhaar tijdens Bargens Pop. Het zwembad draait al zo'n 60 jaar op vrijwilligers en het muziekfestival, dat hopelijk moet voor genoeg geld zorgen om het onderhoud te kunnen doen. Stan Ravenhorst organiseert het feestje. Stan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hopelijk zeg ik, want het is belangrijk hè, dat er heel veel geld wordt ingezameld.
1: Ja, zeker. Ja, voor het onderhoud wat je zegt, maar ook voor het nieuw zwembad inderdaad.
0: Mm-hmm. En waar denken we dan aan? Wat is zeg maar het minimumbedrag?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Daar heb ik zo geen idee over hoor.
0: Ja, maar met 5 euro ben je er niet, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Gaat het in de honderden of in de duizenden?
1: Ik weet niet. Ik heb een bedrag gehoord van 2-3 ton.
0: Boah, dat zijn veel mensen hè, die vandaag naar Kloosterhaar moeten komen.
1: Oh, ja. Kijk, dat gaat om geld natuurlijk, maar ja. Inderdaad, zoveel mogelijk, ja.
0: Precies, want wat is er vandaag allemaal te doen tijdens Bargens Pop?
1: Het is vooral een muziekfestival. En gericht op zoveel mogelijk opbrengst ophalen voor het zwembad. Mm.

0: Ja, daar komen dan artiesten, zingende kraanmachinist, Richard Duinkerk komen zingen. De Bussels, even kijken, Poelenpataten.
1: Kijk.
0: Bij Jerry's en de Green Monkeys sluiten af.
1: Ja, precies. Nou, als je de Poelenpataten zegt, dan weten wij al dat het goed zit. Ze deden mee voor het Regio Songfestival. Dus ja. Wij weten al dat dat topkwaliteit is. En daarvoor moet jij dus denk ik kaartjes verkopen? Of heb je de drankprijzen echt knetterhoog gemaakt?
0: Nee, nou sterker nog, daar zijn we ook wel eigenlijk een beetje trots op. Een muntje kost nog 2,5 euro.
1: Ja.
0: En de entree is gewoon aan de deur. En dat is een tientje.
1: Oh, nou, okay. Ik zou denken, je hebt gewoon een knetterdure drankprijs, zodat je zoveel mogelijk geld inzamelt. Maar heb je dus niet gedaan.
0: Nee, dat is voor ons tot nu toe nog niet nodig.
1: Gelukkig maar. Ja, jullie zamelen volgens mij via deze manier echt ook al jaren geld in, hè, voor het zwembad. Een tijdje geleden was het toch nog even spannend of je open kon blijven.
0: Ja, we doen het inderdaad al jaren. En dat, nou ja, vooral voor onderhoud of wanneer het materiaal moet komen of iets dergelijks.
1: Mm-hmm.
0: Op die manier schenken we elk jaar niks bedrag aan het zwembad.
1: Ja, precies. Nou ja, 200.000 euro was er nodig. Dat ga je vandaag dus niet helemaal ophalen. De gemeente die kan denk ik wel een beetje bij. Je moet eigenlijk ook een beetje lief zijn tegen de gemeente, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb al gehoord dat ze ook iets subsidie geven, inderdaad.
1: Ja, hoeveel?
0: Nou ja, ik hoorde 2 ton, maar...
1: Oh, goed, ja. Ja.
0: Ik ben niet van plaatselijk belang.
1: Nee, precies. Nee, ik probeer gewoon jou een beetje te helpen, Stan. Ik wil gewoon zoveel... Ik wil dat zwembad gewoon open blijft. Dat er gewoon goed onderhoud is, weet je wel, dat...
0: Ja, absoluut. Nee, dat willen we allemaal.
1: Heel goed, Stan. Nou, doe nog even een oproepje. Radio Oost is nu helemaal voor jou.
0: Ja, kom vanmiddag allemaal naar Kloosteraar voor Bargespop.
1: Precies. En hou het zwembad open. Stan, dankjewel, hè. Veel plezier.
0: Ja, dankjewel.
1: Joe. En deze mannen, die treden daar dus op. Onze eigen Poelenpataten. Het is zo gezegd op Radio Oost.

waren ze goed hè, op het Regio Songfestival. Onze eigen poelenpataten uit Nijverdal. Zo gezegd op Radio Oost. Het is 1:05. Zometeen hoor je misschien wel de zomerhit van dit jaar. Cheerio, die staat nog steeds hoog op het zomerlijstje, zomerhitlijstje. Maar ik denk dat Justin de Wild gaat worden verslagen door Rutger van Barnum.

0: Verschrikkelijk. Het zit echt al dagen in mijn hoofd. De zwoele zomernachten, die hoor je zometeen op Radio Oost. En denk nog even om, hè. Hoor jij dat Radio Oost noodalarm voor de noodradio? Dan app je als een gek naar 0645671331. Noodradio! Uit alle appers kies ik dan degene die er met de noodradio voor volgend uur vandoor gaat. Maar wel heel belangrijk, neem je telefoon op als ik je bel. Niet opnemen is ook echt niet winnen. Ik kreeg nog een appje. Goed gedaan.
1: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
2: Heb jij ook nog geen noodradio?
3: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
3: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Tuareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Volgens mij de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld. Weekend over ijs. En zwoele zomernachten. Hey hallo, goedemiddag. 7:07.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. Leuk dat je ook zo massaal meespeelt voor die noodradio. Het is ook nog echt aftellen. We hebben hier nog een paar liggen. Je kans wordt steeds kleiner, want op maandag dan zijn we gewoon helemaal in zomersferen. Maar dan hebben we geen noodradio's meer die we weggeven. Elk uur, elk programma, dan kan je nog zo'n noodradio winnen als je dat alarm hoort. Ja, ik ben er nog een uurtje. Daarna is Oenende natuurlijk tot 6 met de toppers van toen en nu. Morgen ben ik er weer. Ja, het zijn er nu echt nog maar een aantal.

0: hebt naar de studio. Hou dan je telefoon goed in de gaten. Het zou kunnen dat hij nu overgaat. Niet opnemen is ook niet winnen.
1: Hallo, Diane.
0: Hey Diane, met José van Radio Oost.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Je hebt vaak meegedaan, hè, voor zo'n noodradio.
1: Ja, inderdaad. Dus ja. Ieder moment dat ik wat hoorde, dacht ik van gewoon proberen.
0: Heel goed. Diane, waarom heb je zo'n ding nodig?
1: Ik denk dat het wel handig is als ik dat ding heb, als er iets aan de hand is.
0: Nou, zeker. Dat zeker. Maar je kan er dus ook echt van alles mee. Ik pak hem heel even voor. Even wachten, Diane. Ja, ik heb hem hier. Ja, dit is echt een heel leuk dingetje. Waar je dus ook gewoon... Je kan hem ook meenemen naar het strand of zo. Ik weet niet of je daarvan bent.
1: Altijd handig.
0: Ja, precies. In de tuin zetten. Nou ja, weet ik veel. Als je aan het klussen bent of zo, dan je wil een beetje muziek. Dan kan je hem gewoon op Radio Oost zetten.
1: Nou, goed plan.
0: Dacht ik ook. Diane, ik ga het niet langer spannend maken. Jij wint die noodradio.
1: Nou, hartstikke geweldig. Mooi.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, nou, ben ik blij mee.
0: Gelukkig maar. Blijf nog even aan de lijn. Dan noteer ik zometeen eventjes je adres. En dan komt hij naar je toe.
1: Hartstikke fijn. Dank je wel.
0: Mooie zaterdag, Diane.
1: Hetzelfde. Bye.

0: Jouw zaterdagmiddaghost.
1: Ja, hallo, goedemiddag. Het is 16 minuten over 1. En elk jaar waant het Twentse dorpje Herpme zich weer eventjes in Afrikaanse sferen tijdens het Afrika Festival. Het is een tweedaags festival vol met artiesten uit Afrika. Een hele grote markt waar je Afrikaanse producten kunt kopen. En natuurlijk ook, en dat vind ik heel fijn, heerlijk Afrikaans kunt eten. Frank Mulder is de organisator van het festival. Op dit moment natuurlijk op het terrein. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat zie je op dit moment om je heen?
2: Nou, ik zie al veel rook uit verschillende tentjes komen waar al flink gebarbecued wordt. Ik zie 10 meter verderop twee akoestische optredende Afrikaanse artiesten een duo-schap aangaan in ons mooie spookhoes.
1: Oh, nou.
2: Dus ja, er is al muziek, er is al eten en wat er gedaan.
1: Gaaf, gaaf Frank. Ja, vandaag is de tweede dag, hè? Hoe was het gisteren?
2: Nou, gisteravond hebben we een hele mooie film vertoond in het Cultuurhuis in Bonen. Dat was eigenlijk ons voorprogramma. Mm-hmm. Vandaag hebben we de eerste festivaldag in Herpme en morgen sluiten we het festival af.
1: Ja, echt te gek. Het lijkt mij wel, Frank, heel lastig om die line-up elk jaar maar weer voor elkaar te krijgen. Want al deze artiesten, en het zijn er echt een hoop, die komen vanuit het buitenland hier naartoe. Hoe groot is die uitdaging dan elk jaar?
2: Nou, we hebben twee hele goede programmeurs die dat al jaren doen. Mm-hmm. Maar wat zij doen is dat zij allerlei muziekevenementen, beurzen afgaan, ook op het Afrikaanse continent, om nieuw talentenspotten te ontdekken. Maar zij zitten ook al zo lang in de scene dat ze ook precies weten welke gerenommeerde artiesten een nieuw album uit hebben of een bijzonder optreden hebben gegeven. En op die manier stellen wij het programma samen.
1: Nou, wat vet zeg. Ja, en volgens mij is het ook wel dat jullie festival gewoon heel populair is bij die artiesten.
2: Ja, zeker weten. Andersom is het ook zo. Artiesten willen heel graag bij ons optreden. Dus ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Hoe komt dat?
2: Ja, omdat we toch al wel bewijzen dat we een neusje voor de zalm hebben, zeg maar. De artiesten weten, als je in Herpme goed optreden neerzet, ja, dat helpt je ook in je verdere carrière. Want dat voegen artiesten heel graag toe aan hun line-up, zeg maar, waar ze ooit hebben opgetreden.
1: Wat vet.
2: Dus het staat gewoon goed op je cv.
1: Ja, heel vet. Een soort pingpop, zeg maar, pingpop is voor de pop en rock ja, is, ja, zeg ja. maar, Herpme voor de Afrikaanse scene.
2: Nou, ik vind het een mooie conclusie.
1: Nou, vind ik ook eigenlijk. En daarmee zijn jullie volgens mij ook wel een uniek soort festival.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel meer festivals geënt op wereldmuziek. Mm-hmm. Maar ik denk dat het met name uniek is dat we het hier in Twente doen. Hè? Want je zou het misschien bij de Randstad wat makkelijker kunnen doen qua publiek. Maar goed, dat wij dit hier organiseren met meer dan 400 vrijwilligers. Ja, dat is denk ik ook wel wat ons speciaal maakt.
1: Frank, waarom doe je dit eigenlijk?
2: Nou, precies om het laatste. Ik krijg er enorm veel energie van om met elkaar, vooral met mensen hier uit Borne en Herpme en omgeving, zo'n mooi tweedaags evenement neer te zetten. Mm-hmm. En dat geeft heel erg een kick.
1: Ja,
2: en heel veel blije mensen te zien.
1: Ja, echt. Ik was nou nog niet zo lang geleden in Herpme. En toen, iedereen heeft het hier ook over. Van, oh ja, het Afrika. Nou, dan staat heel Herpme echt op zijn kop.
2: Ja, dus we doen het voor het publiek, maar we doen het ook wel een beetje voor onszelf.
1: Ja, heel leuk, Frank. Ik zat ook even te kijken naar de line-up. En ik zag dat je, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Baba Maal ook op de line-up hebt staan. En ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Maar dit kan je echt een soort vergelijken met de Michael Jackson van het Afrikaanse continent.
2: Ja, zeker. Zo heb je een aantal Michael Jacksons in de popmuziek. Mm-hmm. Maar zo heb je die ook in Afrika. En Baba Maal is wel inderdaad een hele grote naam.
1: Ja, dit
2: en die gaat
1: echt
2: morgenavond dus best afsluiten.
1: Nou, maar dit is echt niet normaal. Ik zat even een beetje in te lezen over wat deze man allemaal gedaan heeft. Die heeft opgetreden, die heeft in films gespeeld, die heeft grote Marvels en zo. Dit lijkt me dan ook dat deze meneer echt fantastische dingen op zijn rider heeft staan.
2: Ja, volgens mij valt dat mee. Ja, wij maken wel eens bijzondere dingen mee qua speciale soorten whisky. Maar volgens mij is het allemaal heel bescheiden en normaal.
1: Heel leuk. Frank, ik wens je ongelooflijk veel plezier. Dank je wel voor je tijd. En ga ook vooral lekker eten vandaag.
2: Dank je wel.
1: Doei doei.
2: Hoi.
1: Ja, ik dacht dan moet ik deze draaien. There Will Be Time. Mumford & Sons en Baba Maal. Zo mooi dit.

get to me island, man. Me ready me eat them.

Diane is enthousiast. Diane is hier naar de studio. Wat fantastisch dat je Mumford & Sons draait. Nou, niet alleen Mumford & Sons, ook Baba Maal. En Baba Maal, echt een wereldartiest, superberoemd, staat morgen om 7:15 op het podium in ons eigen Herpme. Tijdens het Afrika Festival. Het laatste nieuws krijg je zometeen. En zal ik nog een keer de noodradio weg? Ik heb er eigenlijk ook. Nou, denk ik nog even over na.

0: Hoe zou het zijn in Holten? Daar is de triathlon bezig. Met ook Jenning de Bo, die in Sint-Water duikt in plaats van op het ijs staat. Heel bijzonder. Onze Esther is erbij. Zometeen gaan we even checken. Het is bijna 1:30. Het laatste nieuws krijg je van Marlieke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 16 van de 25 Overijsselse gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar te weinig woningen beschikbaar gesteld voor statushouders. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken komt de provincie zo'n 270 woningen tekort. Gemeenten wijzen op een gebrek aan passende woningen, terwijl ook de opvang van asielzoekers in veel gemeenten onder druk staat. En Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft van de Nederlanders op vakantie, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 van de Nederlanders was. Veruit de meeste mensen die deze zomer op vakantie gaan, blijven in Europa. En de fysieke kaartverkoop voor het laatste grote optreden van de Achterhoekse band Normaal van dit jaar was gisteravond een groot succes. Bij Sportpark Gerner in Dalfsen gingen zo'n 9000 van de 10.000 kaarten al over de toonbank. De laatste 1000 tickets gaan morgen online in de verkoop. Normaal staat op 12 september als hoofdact op het Sallands Bakfeest. Tijdens het optreden wordt ook stilgestaan bij de 80ste verjaardag van de frontman Benny Jolink, die op 6 september 80 wordt.
0: Misschien hè, is het de allerlaatste. Ja, je weet het niet. Ik weet nog, vorig jaar gingen we met echt veel bombardie. Het is de allerlaatste van Normaal. Allemaal mensen huilen. Oh, wat erg. Nu treden ze gewoon weer op.
1: Ja, je weet nooit hoe lang ze dan uiteindelijk...
0: Je weet het helemaal nooit. Nee, zometeen maar even een plaatje draaien van Normaal. Ja. Nou ja, dat is zeker niet de laatste hoor, die hoort op Radio Oost. Marlieke, dankjewel. Goed weekend ook. Dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Het is eigenlijk best wel lekker, vind ik. Weet je nou al wat je gaat aantrekken?
1: Ja, lange broek en een vestje en toch een jasje mee. Want ik wil niet op een festival staan als ik koud heb. Nee.
0: Marlieke, die kan je spotten vanavond in het Volkspark in Enschede. Dan gaat ze er naartoe met een lange broek. En dat lijkt me ook wel logisch.
1: Dat ga ik doen.
0: Ja. Want het is, het is best wel koud. Het koelt wel af. En zeker als je een beetje stilstaat, blijf het dansen is mijn advies, Marlieke.
1: Dat lijkt me heerlijk.
0: Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden in de Kop, 24 graden in Twente. En morgen meer van hetzelfde. José de Bruin.

Zometeen eens even kijken hoe het is bij Holten. De triathlon is daar in volle gang. Heel eerst even naar een berichtje van Mirjam uit Nijverdal. Ik vind dit zo'n grappig berichtje, Mirjam. Hey José, we zijn net begonnen met het sausen van de woonkamer. En mijn man dacht heel handig te zijn. Het zijn altijd weer die mannen, Mirjam. Hij heeft de verfronnen gepakt en hij dacht, ik ga ze flink hard uitslaan. Weet je wel, echt zo dat je denkt, nou, ik schud even alle verf eraf. En Mirjam stuurt, ja, echt zo'n typische, laat mij dit maar even doen actie. Oh, ik herken dit, Mirjam. Ik mag niks doen thuis ook. Nee, ik krijg al, laat mij dit maar even doen. Ja, resultaat stuurt ze. Met een fotootje. De foto is echt fantastisch. De muur is half kaal, maar onze zwarte labrador Boris stond er vlak achter. En die zit nu van zijn kop tot zijn staart onder de witte spikkels. Boris loopt nu heel verdwaasd door de kamer en ziet eruit als een omgekeerde Dalmatier. Mijn man probeert het nu goed te praten, maar ik heb de radio maar een tandje harder gezet, zodat ik zijn excuus niet hoef te horen. Wil je alsjeblieft een nummertje draaien voor onze nieuwe stropdashond?

0: vind het dus zo lekker, hè? Even een jaren 90 plaat tussendoor. The Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone. Als je nou ook goed gaat op de jaren 90, blijf dan vooral luisteren naar Radio Oost. Want strakjes staat de toppers van toen en nu in het teken van de jaren 90. Lekker. Holte staat vandaag niet in het teken van de jaren 90. Nee, maar wel van de 40e editie van de triathlon. Aan het evenement doen dit jaar zo'n 2200 sporters mee. Sporters uit het binnen- en uit het buitenland die strijden om de Premium Cup. Sinds 10 uur is de triathlon via een stream te volgen op RTV Oost. Via de app, via de website. Even mijn toeters pakken hoor. Degene die altijd aanwezig is bij welk evenement dan ook, is onze verslaggever Esther Rikken. Goedemiddag.
1: Ja, hoi, hoi. Hoi. Ja, en ik word echt helemaal jaloers, want ik vind het zo leuk. En ik wil zelf eigenlijk nu ook gewoon dat water in om te zwemmen. Ja, maar het is echt zo mooi om een triathlon te doen. Want wat jij net noemde, die afstanden, die zijn geweest. Nu zijn gewoon lekker de recreanten. Op dit moment liggen er 170 mensen in het water die de Olympische afstand doen. Dat is een achtste triathlon. Toch een stukje zwemmen, fietsen, hardlopen. Dus hè, je proeft die sfeer wel. Nou, en ze moeten best een eindje peddelen hier, hoor. Want er staat een lekker windje. Die Domelaar, dat is eigenlijk gemeente of ligt in Markelo. Een zandafgraving. Fantastische plek, Mark. Kosters, jij bent hier een van de blokhoofden. Hier mag je normaal niet zwemmen. Hoe mooi is het en hoe mooi is het weer nu en hoe goed gaat het?
2: Ja, het tot nu toe echt een fantastische dag. Het weer werkt mee. Iedereen is gewoon vrolijk. Dat komt ook deels, denk ik, door het weer. Een super locatie. Ja, je zei net, nu liggen er 170 atleten in het water. Kleine correctie, die doen een kwart triathlon. En dat is dan de Olympische afstand. Dus het zwemmen is 500 meter meer, dus 1,5 kilometer zwemmen. En ja, die zijn nu onderweg. En hierna komen nog twee startgroepen van 150 deelnemers. En dan hebben we al met al dit weekend hier op de Domla 1100 atleten gehad die het water zijn ingegaan.
1: Ja, en José, je moet je voorstellen, ik was hier afgelopen dinsdag. Toen was hier helemaal niks, alleen een plasje water en zand en gras. En nu staan er echt zoveel mensen publiek, grote tenten.

0: Maar het is echt een fantastisch sfeertje. Ja, en zwemmen, fietsen, hardlopen. Voor dat hardlopen ga ik straks richting het centrum. En Mark zei het al even, daar is ook een groot feest. Want het is uiteindelijk ook een beetje een dorpsfeest, toch?
1: Ja, kijk, iedereen is heel hard met elkaar aan het werk. En dan is het ook gezellig als je gewoon na de tijd gezellig nog even met iedereen spreekt. En dan is het ook gewoon een groot leuk feest na die tijd.
0: Ja, sportief en natuurlijk eindigen met een hapje, een drankje, een lekker wijntje, biertje. Ja, ik hou ervan. Dus
2: heerlijk.
0: Ik vermaak me hier wel, José.
2: Veel plezier daar. En dan verwacht ik toch wel, Esther, volgend jaar dat jij erin ligt en meedoet.
0: Oh ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb het al wel eens gedaan.
2: Daarom.
0: Maar dan moet ik wel weer heel even, even een beetje mijn spiertjes trainen en mijn conditie.
2: Dat kan jij wel. Veel plezier vandaag, Esther.
0: Joejoe.
2: Doei doei. Heerlijk, hè? Het hele dag is het daar groot feest in Holte. En hou die op de hoogte.

0: niet opnemen is niet winnen.
1: Hallo?
0: Hallo? Met José van Radio Oost.
1: Ja, met Jan Lammerdink.
0: Jan, hallo. Ach, ben ik blij dat ik jou aan de telefoon heb, Jan.
1: Oh, dat is heel mooi.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Jan, jij wilde zo'n noodradio hebben.
1: Ja, heel graag.
0: Waarom dan?
1: Op, nou, je weet nooit als je in een noodsituatie komt.
0: Precies.
1: Dan kan ik nog om hulp vragen.
0: Ja, precies, zo is het, Jan. Ik wil jou heel graag blij maken met zo'n noodradio.
1: Oké.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, dank je. Blijf nog even aan de lijn, Jan. Dan noteer ik nog even je adres.
1: Ja, is goed.
0: Oké, goed weekend, Jan.
1: Oh ja. Yo.
0: Doeg. Leuk, hè? Mensen blij maken. Jan Lammerdink uit Delden is dat in elk geval wel. Veel plezier zometeen met de toppers van toen en nu. Die vind je alleen en altijd bij Oene Loonstra. Lekker terug naar de jaren 90. Ik blijf zeker luisteren. En ik spreek je morgen.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
17: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
18: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
19: Yes, they're blij.

0: Een van de vele nummers die Nancy Sinatra heeft opgenomen met Lee Hazelwood Jackson uit 1967.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: 7 over 2, dank aan José de Bruin. Morgen is het er weer tussen 12 en 2 uur voor Weekend Overijssel. Ja, je kunt hem herschrijven tot 5 uur.
1: De herschreven top 10 van 1991.
0: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dat straks tussen 5 en 6 uur. Verder hebben we weer mooi vergeten platen. En straks om 2:30, ja, om 2:30 dan hoor je het nieuws van toen. 4 juli 1991. En hoe was het weer op die dag? Verder gaan we uiteraard weer een noodradio weggeven. Ga daarvoor, moet je het geluidje in de gaten houden, hè. Noodalarm. Noodradioalarm, wanneer die voorbij komt, kun je appen. Gewoon noodradio en dan komt het allemaal goed voor elkaar. En voor de rest hebben we nog een spel. Uiteraard hebben we het spel, zolang dat dit programma bestaat.
2: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, zoek de zin achter de crypto-hit. Even kijken, wat is eigenlijk de opgave? Dat is deze.
3: Deze dieren vierden feest.
0: Zo, welke plaat hoort daarbij?
3: Deze dieren vierden feest.
0: Denk je te weten, 0645671331. Dus 0645671331.
3: Deze dieren vierden feest.
0: En de oplossing is te vinden in de hitlijst van 4 juli 1991. Wou je nog iets zeggen, Wieke? Ja?
3: Als je het antwoord weet, dan is het pas echt feest. Maar ik heb echt geen idee.
0: Nou ja, misschien jij wel. Laat het weten.
1: Toppers van toen en nu.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1991? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

Eind 1969 werd het uitgebracht, de jingle van Santana. En 1970 was het grote hit in Nederland. Het origineel komt van Ola Tunji uit 1959. En dat klinkt zo.

iedereen moet denken dat het origineel afkomstig is van Fontana. Nee hoor, gewoon van deze Olatunji. Ja, de jaren 60 staan centraal in het eerste uur, of niet helemaal natuurlijk. Maar toch wel een iets meer gehalte aan jaren 60 muziek. Zo hoor je straks, we kijken, There's a Kind of Hush van Herman Hermits. Daarvoor Track of My Tears van Smokey Robinson en de Miracles. En nu allereerst de Rolling Stones en Under My Thumb.

0: Geschreven door Les Reed, onder andere. Het is uitgebracht door Paul Moriarty, The Carpenters, Perry Como, Richard Clayderman. En dit was de uitvoering van Herman Hermes, hoort op Radio Oost. Terug naar 4 juli 1991. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Dat hoor je nu.
1: Dat jij me wilde vragen, kom dichter bij me.
2: Goed. Het nieuws van juli 1991. In de Sovjet-Unie groeit ondertussen de onzekerheid over de toekomst van de federatie. Verschillende deelrepublieken streven naar meer zelfstandigheid, terwijl president Gorbachev probeert de eenheid van het land te bewaren. Waarnemers spreken van een beslissende periode voor de hervormingen die enkele jaren geleden zijn ingezet.
3: Eén voor één verklaren de Sovjet-republieken zich onafhankelijk. En in december 1991 houdt de Sovjet-Unie officieel op te bestaan.
2: Zuid-Afrika. Nelson Mandela is vandaag op het partijcongres in Durban officieel en met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres, het ANC. Hij volgt de ernstig zieke Oliver Tambo op. In zijn danktoespraak benadrukte de 72-jarige Mandela dat ondanks de recente afschaffing van de laatste apartheidswetten door president de Klerk de strijd nog niet is gestreden. Mandela eist dat de Zuid-Afrikaanse regering haast maakt met het toekennen van volledige stemrecht aan de zwarte meerderheid van de bevolking.
4: It is our hope that through the light of our joint effort is to see South Africa pitched against South Africa.
2: In de Verenigde Staten worden vandaag op grote schaal de vieringen van Onafhankelijkheidsdag gehouden. President Bush heeft in zijn boodschap opgeroepen tot nationale eenheid en economische vernieuwing na de Golfoorlog.
5: This is an historic moment. We have in this past year made great progress. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations.
2: Terwijl we in Nederland te maken hebben met een wisselvallige en typisch Hollandse zomer, zucht het zuiden van het continent onder een extreme hittegolf. In Spanje, Italië en Griekenland stijgt het kwik al dagen achtereen tot ruim boven de 40 graden Celsius. De autoriteiten daar hebben alarmfase rood afgekondigd vanwege het hoge risico op natuurbranden en de enorme druk op de elektriciteit door het massaal gebruik van airconditioners.
6: In delen van Spanje is het al dagenlang meer dan 40 graden. Het is er natuurlijk wel vaker warm. Er zit voor de mensen niets anders op dan de airco aanzetten, veel water drinken en in de schaduw blijven.
2: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselende bewolking en plaatselijk een bui. Morgen periode met zon en in het binnenland temperaturen rond de 21 graden. Aan zee is het iets koeler.

een heel ander nummer dan I Just Might. Risk It All van Bruno Mars. En daarvoor hoorde je Mylène Farmer en Desenchantée, die in het jaar 2005, geloof ik, is gecoverd door Kate Ryan.

0: Kate Ryan staat ermee op nummer 35 in de hitlijst. Zeker.
1: De vergeten plaat.
0: Els Kok uit Haren, Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dan denk ik bij mezelf, ja, Radio Noord is toch ook een prima radiostation?
2: Oh, absoluut, absoluut. Ja. Maar ja, als je een tukker bent... Als je een tukker bent van oudsher of geboren... Dan blijft dat in je bloed zitten. Dus die band naar het oosten is er nog steeds.
0: Ja, en waar van het oosten?
2: Ja, Almelo.
0: Almelo. En je bent getrouwd met iemand in Groningen?
2: Nee, uit Nijverdal.
0: Ook Overijssel?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Dan gaat het dubbel op.
0: Ja. Nou, maar fijn dat je er bent. En je hebt een mooie vergeten plaat uitgezocht. Welke?
2: The Shy Lights. Have You Seen Her?
0: Ja, en waarom dat nummer?
2: Ja. Nou ja, dat is nog van vroeger van mijn jeugd natuurlijk. Wat was ik, 13, 14, 15 jaar. Ja, dan ging je naar een disco ergens bij een kerk of zo. Hè. Daar was dan s'avonds nog een disco. Of een clubhuis waar die dan gedraaid werd. En ik heb hem eigenlijk een hele lange tijd niet gehoord. Dus ik dacht... Dat is misschien wel een leuk nummer.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is een mooi nummer. Inderdaad, een schuifeldansnummer, zoals ze dat zeiden.
2: Schroefon.
0: Ja, je bent dialect niet verloren.
2: Oh nee, absoluut niet.
0: Is het mooi wonen in Groningen?
2: Ja hoor, prima. Ja? Een hele mooie plaats.
0: Nou, helemaal goed. Ik ga hem draaien, dankjewel. En een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel hoor.
1: De vergeten plaat.

Mooie keuze hoor van Els Kok uit Haren, Groningen. Have you seen her van de Shy Lights? Ja. Radio Oost. Gaan even naar Amerika nu. We pick the heat. Daarin staat UB40 met So Here I Am van 12 naar nummer 10.

0: UB40, So Here I Am uit de Amerikaanse hitparade. En nu dit.
1: Sixpack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Ik heb weer vier voor je uit te mogen zoeken. Met veel plezier. By the Light of the Silvery Moon is hier. Ah, Little Richard.

0: Hoor, zonder meer. En ik ga nu iemand bellen. Ik hanteer hetzelfde principe als José. Als je niet opneemt, helaas pindakaas. Maar daar heb je nog even de tijd voor natuurlijk. Goedemiddag.
1: Hallo, Tony. Ja.
0: Goedemiddag, met wie?
1: Tony.
0: Tony?
1: Ja.
0: Dag Tony, waar woon je? Met Oene Loonstra. Oh, ik zal eventjes zeggen wie ik ben. Oene Loonstra, Radio Oost. Dat is wel net zo, netjes natuurlijk. Tony uit Enschede, zei je?
1: Ja.
0: Ah, Tony, jij hebt gereageerd. We hebben 5 minuten gegeven aan de mensen om te reageren. Had je nog geen noodradio?
1: Nee.
0: Oh, hoe komt dat?
1: Ik heb wel een klein radiootje, maar ik denk, ja, je weet nooit hoe dat ding blijft werken. Want dat is een heel ding wat ik vroeger op de boom gebruik.
0: Ja, nou ja, die zou nog kunnen werken, maar de noodradio die je nu gaat krijgen, ja, die is gewoon helemaal up-to-date. En zelfs zonder batterijen doet hij het.
1: Helemaal geweldig.
0: Ik hoop alleen dat je hem nooit nodig hebt, Tony.
1: Ja, ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar goed, dat is weer niet.
0: Wat zeg je?
1: Ik hoop dat ik het nodig zal hebben.
0: Zeker, zeker. En wat was jij aan het doen vandaag?
1: Nou, ik zit op de bank. Ik zit een beetje onderuit, want ik heb een zware operatie gehad. Dus ik mag niet veel doen.
0: Nee, nou, dan gewoon lekker blijven luisteren naar de radio. Als je je adres even op de app zet, dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Dat ga ik doen.
0: En sterkte met herstel van je operatie.
1: Dankjewel, jongen.
0: Goed zo. Hey, fijne zaterdag nog, hè.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava... voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait... omdat er een hittegolf heerst in Spanje... Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt ze alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze van een holt.
12: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
6: RTT holt.
12: Korter.
6: Holt.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers.
16: Aan tafel.
17: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers!
15: Aan tafel!
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Rockin' Me Baby hoorde je van de Steve Miller Band.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Het nummer gaat over iemand die veel reist en tijdens deze reis een positieve houding aanneemt. Er worden veel steden bezongen in het nummer. En volgens Steve Miller bepaalde elementen werden geïnspireerd door het nummer All Right Now van de band The Free. Tweede uur toppers van toen en nu. En je kunt hem nog herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1991.
0: Zeker. En als ik nu naar de tussenstand kijk, staat deze op een derde plek.

0: En deze bezet een tweede plek. Listening to the wind of change. De Scorpions. Ja, mooi. Nou, en welke plaats staat dan op een eerste plek? Dat is deze.
1: Wel een beetje raar, 32 jaar, trillend op mijn benen.
0: Doe maar, en sinds een dag of twee.
1: Ze is verdwenen.
0: Zeker, straks weer een mooi vergeten plaat. Om 3:30 hoor je het nieuws van toen, van 4 juli 1991. En welke radio- en tv-programma's waren populair. En ja, de jaren 70 staan een beetje centraal in dit uur. Dus reden genoeg om te blijven luisteren.
2: Toppers van toen en nu.

0: Zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

0: André Hazes hoorde je, blijf bij mij. Ja, je kunt nog steeds meedoen aan de...
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, en dit is de opgave.
2: Deze dieren vierden feest.
0: Welke plaat hoort daarbij? 06-4567-1331. En je kunt een RTVO het verrassingspakket verdienen. Ja, de jaren 70 staan een klein beetje centraal in het tweede uur van de toppers van toen. En nu Thin Lizzy hoor je straks met Whiskey in the Air. Of ja, dat zeg ik goed. En nu allereerst Music in the Air. Hey, dat komt aardig overeen. Hier is S.
3: Een heerlijke herinnering aan nog niet geheel vervlogen tijden. Aan namen, stemmen en klanken die ook nu in de 70e jaren nog niet vergeten zijn.

0: En nu maar hopen dat diegene dan ook de telefoon aan gaat nemen. Want niet opnemen wil ook zeggen niet gewonnen. Als je nou je telefoon hoort overgaan, dan weet je bijna zeker dat de radio en tv al zit. Nog één keer, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, met Oenelandse Radio Oost.
1: Hi.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
1: Met Anja Remmink.
0: Anja, goedemiddag. En waar woon je?
1: In Den Ham.
0: In Den Ham.
1: Ja.
0: Ja, wat voor een attributen in het noodpakket heb je al?
1: Water.
0: Ja.
1: En verder eigenlijk nog niet zoveel, geloof ik.
0: Oh, nou, dan wordt het hoog tijd.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Die noodradio is voor jou.
1: Nou, wat leuk. Dank je wel.
0: Want zo te horen had je die nog niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Wat was je aan het doen vandaag?
1: Ik haal even de kinderen van de trein.
0: Oh.
1: Mijn zoon en schoondochter.
0: Aha, en waar komen ze vandaan?
1: Utrecht.
0: Utrecht, daar wonen ze?
1: Daar wonen ze, dat klopt.
0: En ze komen even bij mams op bezoek?
1: Ja, ze komen even langs.
0: Ja, en met de trein, ja.
1: Ja, zeker, die hebben geen auto.
0: Een speciale gelegenheid dat ze even langskomen, of?
1: Nou, ze willen vanavond naar een feestje in Akda en in Munnik, geloof ik, in Hellendoorn.
0: Ah, en dan blijven ze bij jou slapen?
1: En dan blijven ze bij ons slapen, dat klopt.
0: Ja, dat is ook wel gezellig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat wil ik maar zeggen. Nou, als je dan even jouw adresgegevens op de app zet, dan weet ik in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Ja, doen we.
0: En veel plezier met de noodradio.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, jij ook bedankt en een fijn weekend, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag. Terug weer na 4 juli 1991. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
2: Het nieuws van juli 1991. De Nederlandse spoorwegen hebben vandaag het definitieve investeringsplan Rail 21 gepresenteerd. Om de toenemende filedruk op de snelwegen tegen te gaan, wil de NS het spoornetwerk de komende jaren drastisch gaan uitbreiden. Onderdeel van het plan is de aanleg van een netwerk van hoge snelheidslijnen en de introductie van de zogenaamde Intercity Max. Nieuwe dubbeldekkers die meer passagiers moeten gaan vervoeren.
3: Voor Rail 21 heeft het Rijk miljarden uitgetrokken. In de volgende eeuw zal het voltooid moeten zijn.
4: Wij willen met elkaar, zeker ook op de langere termijn, maar ook op de kortere termijn, al een veel grotere rol voor het openbaar vervoer in het totale verkeers- en vervoerssysteem in Nederland.
2: Op economisch vlak stelt het Centraal Planbureau dat de Nederlandse inflatie in juni licht is gedaald naar 3,2%. Volgens het CPB is de afkoeling van de olieprijs een belangrijke factor. Economen verwachten dat de rente voorlopig stabiel blijft.
5: Nou, de boodschap is eigenlijk drieledig. De economische groei trekt weer aan, dus dat is positief nieuws. De koopkracht herstelt ook duidelijk.
2: De zomervakantie staat voor de deur en de ANWB verwacht vanaf dit weekend grote drukte op de wegen in Frankrijk, Duitsland en Zuid-Europa. Automobilisten wordt aangeraden rekening te houden met lange wachttijden.
6: Dan is het eigenlijk dringend dat je gaat niet 's nachts of 's morgens vroeg rijden, maar vertrek wat later, zodat je achter de grote groep vakantiegangers aanrijdt.
2: In Deventer is de IJssel opnieuw buiten haar oevers getreden na dagen van regenval. De waterstand is weliswaar lager dan tijdens de hoogwaterperiode van begin dit jaar, maar enkele uiterwaarden staan onder water. Boeren in de omgeving spreken van forse schade aan jonge gewassen. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de loop van de week weer daalt.
7: Toegezegd hebben we van nou, we willen niet meer de hoogte in met het water.
2: Op tv bij de EO op Nederland 1 om 7:50 de avonturenbaai.
8: Marshall, rij naar de steiger om kapitein Turbot en Wally te ontdooien.
9: Gaat het alarm? Dan loop ik al warm.
2: Nederland 2 heeft het automagazin De Heilige Koe. En later is Superchamps te zien.
10: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Superchamps 1991 vanuit Strand en Speeland, de Beekse Bergen.
2: RTL 4 laat een aflevering van 21 Jump Street zien. Op de radio is de Will Luikinga Show op Radio 2 om 7:00 in de avond.
11: Luikinga, Luikinga, jongetje, wat doe je daar?
2: 50 poppen van envelop is bij de Tros op Radio 3 om 12:00 te beluisteren.
11: 50 pop af een envelop. Hi, Tommy Mulder.
2: Dat werkt.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de nieuwe

0: Amar, stem in je hart, de nieuwe oogst voor deze week. En daarvoor breekt de stilte van Stef Bos en Bob Savenberg. En die staat in de hitlijst van 4 juli 1991 op 34.
1: De vergeten plaat.
0: Ingeborg Vluchtenveen uit Deventer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oene.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Druk geweest vandaag.
2: Beter uit te houden dan vorige week.
0: Ja, dat waren de temperaturen. Oh, en ze zeggen eind de komende week ook weer.
2: Dus ik zie daar heel erg tegenop.
0: Is dat zo?
2: Ja, ik kan helemaal niet tegen die warme temperaturen.
0: En hoe ga je daar tegen wapenen dan?
2: Thuis zoveel mogelijk aan de zonzijde alles dicht houden. Gordijnen dicht, ramen dicht. En vooral proberen me niet te druk te maken. Ja. Ook niet op mijn werk.
0: Maar je hebt geen airco?
2: Nee,
0: oeps.
2: Ik zit in een huurwoning.
0: Ah, dus, mag je hem dan niet aanschaffen?
2: Mag ik hem wel aanschaffen, voor eigen rekening. En mocht ik weggaan uit die flat, dan zegt de woningbouw van... dankjewel dat je dat hebt aangelegd, maar je krijgt geen vergoeding van ons.
0: Oh, ja, oké. Okay.
2: Dus dan heb ik iets van, sorry, maar ik ga de woningbouw niet spekken daarvoor.
0: Nee, en de ventilator?
2: Die heb ik wel staan, maar ik heb zoiets van, ja, als ik die aanzet... dan krijg ik daar toch ook weer warmte van.
0: Ja, als de warmte in huis zit, dan krijg je die weg, hè?
2: Nee, en ik heb het vorige week al bijna 30 graden binnen gehad. Oh. Ik ben blij dat het nu op 23 zit, dus dat we het graag zo houden.
0: Nou, lekker, lekker. Nou, jouw vergeten plaat is?
2: De Elephant Song van Kamal. En ik denk dat heel weinig mensen dat nog wat zegt. Dat was een nummer van het Wereld Natuurfonds, volgens mij eind jaren 70. En mijn vader vond dat echt een heel erg mooi nummer. Dus zodoende dat het bij ons bekend is geraakt.
0: Ja, het WNF, hè, ja. Die werd daarmee gepromoot. Ja. Vind je het nog steeds nodig?
2: Als je goed naar de tekst luistert, is het in feite nog steeds actueel. Helemaal in het refrein van de mensen maken elkaar het nog steeds af. Maar we vliegen wel in jumbojets.
0: Ja.
2: Dat is nog steeds van toepassing. Dus ja, als mensen daar wat meer naar zouden luisteren... en naar de overpeinzingen van de olifant zouden luisteren... van ja, wij zijn er ook nog. En waarom moet de wereld zo slecht in elkaar zitten? Dan vind ik dat wel een nummer wat nodig is.
0: Mooi gesproken. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Ik ga hem draaien. En ik wens jou een fijne zaterdag. En probeer de warmte een beetje buiten huis te houden.
2: Ja, dat ga ik hier zeker doen. Dankjewel voor het draaien,
0: Oene. Oké, Ingeborg, tot ziens.
2: Doeg.
1: De vergeten plaat.
3: Tell me, said the elephant. Tell

Shaggy Stevens en O. Julie op Radio Oost, de toppers van toen en nu. Ik ga het even met je hebben over Natalie en King Cole. Die hebben in 1991 een duo-versie uitgebracht van Unforgettable. En staat in de Engelse hitparade, de top 40 van 4 juli 1991, op de 20 van 26.

0: Mooi terug te horen. Natalie en Nat King Cole en Unforgettable. Oeh.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Deze heb ik voor je uitgezet.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Nou, zo zomaar wat worden, weet je? Zomaar wat worden, hè?
19: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Destijds de opvolger van DISCO. Ik heb het over de Franse groep, de discogroep Ottawan. En Hands Up.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Zeker, het is 4:09. Je kunt hem nog steeds herschrijven, hè? Nog een uurtje, tot 5:00.
1: De herschreven top 10 van 1991.
0: En in de voorlopige top 3 is een kleine verandering gekomen, want deze staat nu op 3. Listening to the wind of change. Scorpions and the Wind of Change, en deze op 2.

0: vergeleken met een uur geleden staat deze nog op 1.
1: Wel een beetje raar, 32 jaar, trillend op mijn benen.
0: Doe maar.
1: Ze is verdwenen.
0: Nou, sinds een dag of 2, inderdaad. Het is bijna 4:10 nu. Ga naar Holte, naar de triathlon aldaar. Esterik is daar nog steeds voor ons, voor radio en televisie. Radio, hoe staat het ervoor?
2: Ja, heel goed. Het is echt leuk, hoor. We zijn begonnen natuurlijk met het zwemmen in de Domelaar, richting Markelo eigenlijk. Nu zitten we weer lekker in Rijse-Holte gemeente. Ze hebben gefietst en de meesten zijn toch nu al wel aan het rennen. Maar dat parcours is zo lang, Oene. Dan denk je, waar zijn ze toch allemaal? Maar heel langzaam druppelt het allemaal het centrum binnen. Ik zie ook al wel wat mensen in tenue lopen. Die zijn al klaar. Het zijn er ook zoveel. 2200 uit 37 landen. Het gaat de hele dag door. Ik klap even deze mevrouw op de schouder. Die gaat nu heel hard schrikken, want die heeft helemaal niet door wat ik aan het doen ben. Ja, hoor, u had mij al gespot, denk ik. Hè? Maar jullie staan zo fanatiek te klappen, dames. Voor wie staan jullie hier?
3: Ja, we staan voor heel veel mensen uit Holte te klappen. Iedereen die we maar kennen, hebben we in de telefoon gezet. En we gaan ze allemaal aanmoedigen.
2: Want jullie komen allebei uit Holte?
4: Ja, allebei. Ja, zeker. Ja.
2: Want ik heb al begrepen dat als je uit Holte komt, doe je of mee, of je bent vrijwilliger, of je gaat juichen.
4: Ja, ik sta graag langs de kant om te juichen. Dat is het leukste.
2: Dat moeten ook mensen doen, toch?
3: Juichen, ja.
2: Maar hebben jullie ooit al wel eens meegedaan?
3: Nee, ik heb nog nooit meegedaan.
2: Maar
3: nee.
2: Wat is er leuk aan dit feest?
3: Ja, de saamhorigheid. Iedereen helpt, doet mee of staat langs de kant. Het is gewoon een fantastisch evenement.
2: En dan vanavond, nou, hoe lang zal het afgelopen zijn? 7:00 denk ik, zoiets. En gaan jullie dan allemaal een borrel doen?
3: Dan gaan we zeker aan de borrel. En misschien al wat eerder.
2: Oh, en de dames beginnen meteen te stralen, Oene. Helemaal goed. En ik zag hier iets verderop, zag ik iemand staan. Die is al een soort van klaar. Even op dus. Jij bent al klaar.
5: Ja, dat klopt.
2: Wat heb je gedaan?
5: Ja, nog niet helemaal. Nee, de divisie om 2:50, de eerste divisieclub. En ik doe vanavond weer mee.
2: Oké. Okay.
5: Met de recreant, ons kampioenschap.
2: Oh, je had nog een beetje energie.
5: Ja, je moet wel wat te doen hebben.
2: Ja, is zo. Maar waar kom je vandaan?
5: Ja, hier Holte.
2: En dan moet je meedoen?
5: Ja, nee. Ja, eigenlijk moet je meedoen. Als Holtenaar moet je 1 keer meegedaan hebben in je leven.
2: Wat is er leuk aan?
5: Aan de triathlon van Holte.
2: Triathlon.
5: Ja, de sfeer. Kijk om je heen. Nee, het is echt de sfeer die geweldig is. Het zwemmen is niks zwaard. Dat moet gewoon eenmaal. Het fietsen, het lopen bij elkaar. Elke keer opnieuw een nieuwe sport starten. Ja, dat is mooi.
2: Ging het goed?
5: Ja, het ging heerlijk. De wind sterk. Er was minder. We hadden een steenwedstrijd, dus we mochten hangen. Voordeel maar. En de meiden waren sterk.
2: En dan bedoel je dan met fietsen, dan mag je echt iemand anders aanhangen.
5: Ja, dat was echt ideaal met dit parcours nu.
2: Jammer. Maar, jij zegt wind, maar het was wel een lekkere temperatuurtje.
5: Ja, voor mij mag het warmer.
2: Oh, echt?
5: Ja, ik ben van de warmte.
2: Oh, gekkie.
5: Ja, ik doe al mijn triathlons ook in het buitenland. Lekker 30 graden, heerlijk.
2: Ik wens jou vanavond veel succes. Ja, Oene, het feestje gaat nog wel even door.
0: Ja, zo te horen.
2: Want het is een internationaal feest, want er zijn er echt mensen uit ongeveer 37 landen. Maar aan de andere kant want het is ook een groot dorpsfeest, weet je. Echt overal zie ik de balkonnetjes gevuld. Dus iedereen kijkt vanuit zijn huis, maar vanaf het terras. En ja, het dorp loopt weer helemaal vol. En het gaat gewoon, je hoort het net, vanavond ook nog door. Het is gisteravond al begonnen met de recreanten. Vanochtend de pro's. Ja, het is heerlijk om hier te zijn.
0: Ja, groot feest in Holte. Dankjewel, Esther.
3: Joejoe.
6: Toppers van toen en nu.

0: Papa's got a brand new Pigbag van Pigbag hoor op Radio Oost. En nu het album.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Het derde album van Robin Heijsen, die heet Boom. Met medewerking van Boudewijn de Groot. Hij had al eerder een opname van Robin Heijsen gehoord. Hij was toen daarvan onder de indruk geraakt. We hebben besloten om naast nieuw materiaal ook oude nummers opnieuw op te nemen. Een aantal hits werden uitgebracht, zoals Henk is een lollige vent. Ook Bestel maar, Tweeënwurt en Kroenenberg. Nou, ik heb gekozen voor Henk is een lollige vent. Gewoon een vrolijk nummer van Robin Heijsen uit 1991 van het classic album Boom.

0: Woman van John Lennon is een postuum uitgebracht nummer van hem dus. Uit 1981. Het is de tweede single van zijn zevende en laatste studioalbum Double Fantasy. Hij schreef Woman als een ode aan zijn vrouw Yoko Ono en aan alle vrouwen. En volgens John Lennon is dit een nummer uit de jaren 80. Of de jaren 80 versie van Girl. Een nummer dat hij in 1965 schreef met de Beatles en ook uitbracht. We gaan weer terug naar 4 juli 1991. Welke veel bezwaren er in de bioscopen en ook de supermarktprijzen komen voorbij.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van 1991. In de bioscopen draaien Belle en het Beest.
2: Goedemorgen, bakker.
3: Waar ga je heen?
2: De boekwinkel. Ik heb net zo'n prachtig verhaal gelezen over een bonenstaak en een monster dat...
3: Wat leuk.
4: Beauty and the Beast.
1: Hotshots.
5: I want to see a major display of low-level flying. Topper, Kent, you're up first. Show me what you can do. Copy that. Pimple, fluffer, letter.
1: Thelma and Louise.
6: You sure?
1: Yeah. Boys in the Hood.
7: Just goes on and on, you know. That they don't know, don't show, don't care about what's going on in the hood.
1: Sleeping with the Enemy.
8: Everything in here as it should be.
9: I don't know why I forgot.
8: Well, we all forget things. That's what reminding is for.
9: Thank you.
1: Double Impact.
10: So what's your answer?
11: Go fuck yourself.
1: En de Nederlandse film Beertje Sebastiaan, de geheime opdracht.
12: Sebastiaan, kom toch dichterbij.
1: Dan ook de prijzen in de supermarkt. Een kilootje zongerijpte persinken heb je voor 2,99 gulden. 500 gram Nieuw-Zeeland kiwi fruit, 2,50 gulden. En een puntje gezoete kersen, 3,99 gulden. Met een bekertje kwark, 500 gram, naturel, 1,69 gulden. Of een liter magere yoghurt voor 89 cent. Een bakje met 475 milliliter aardbei-bavarois kost 2,75 gulden. En dan uit de diepvries, 8 dubbeldikke roomijsjes, 3,50 gulden. 450 gram lekkerbekjes, 1,59 gulden.
13: De klapper van de week.
1: Een fles frisse zoete wijn, 4,99 gulden.

0: Don't Let Me Be Misunderstood, hoorde je. Ja, zeker. In de uitvoering van Joe Cocker. En daarvoor de Stereo MC's, Lost in Music. Leuk om die plaat even terug te horen.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, degene die ga ik nu even bellen, want ik was ook druk met de noodradio. Nou, we gaan even bellen nu.

0: Ik had degene al even aan de telefoon, maar... Oké.
1: Met Germa Bosseling.
0: Dag, Germa met Oedenoostra Radio Oost. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar woon je?
1: Ik woon in Losser.
0: Losser.
1: Ja.
0: Kom uit Losser en ik weet van niks.
1: Zo is dat.
0: Dat vinden de inwoners van Losser nooit zo leuk om te horen. Hoe komt dat?
1: Ik maak er altijd wel een grapje van. Ik vraag de mensen, dan weten jullie waar dat vandaan komt.
0: Ja, zeker. Dat weten we ook.
1: Met de smokkelaars. Ja, dat die telegrams van niks wisten. Dus.
0: Het is eigenlijk een heel positief verhaal, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is het.
0: Hey, je hebt via de app een vergeten plaat ingestuurd. Welke?
1: Ja, ik had ingestuurd Airport Song van Magna Carta. Ik vind van Magna Carta Lord of the Ages nog mooier. Maar dat is zo'n lang nummer. En ik dacht, nu in de zomer is Airport Song eigenlijk wel leuk.
0: Ja, iedereen gaat op vakantie.
1: Ja,
0: precies. Maar de Lord of the Ages, ja, die duurt 10 minuten, hè?
1: Ja, die duurt heel lang.
0: Ja, dat is wel een mooi nummer trouwens.
1: Maar het is wel een prachtig nummer. Met een koptelefoon op en dan op de bank liggen.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Want ja. Waar gaat het over?
1: Ja, dat is echt een beetje in de eeuwen terug dat er een kind geboren wordt en dat dan de oogst wordt binnengehaald. Het is een heel verhaal. En
0: ja.
1: Dan komt de storm en dan gaat alles weer rustig. Het is echt een aanrader. Als mensen hem niet kennen, zou ik zeggen, ga er eens naar luisteren.
0: En op de bank zitten.
1: En op de bank zitten.
0: Ja. Airport Song. Ja, nou ga ik die draaien in ieder geval, Germa.
1: Leuk.
0: Dankjewel en een fijne zaterdag.
1: Van hetzelfde.
2: En de vergeten plaat.
1: Oké.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Daarna.
0: Doei.

0: En dan gaan we iemand bellen.
1: Zeker.
0: Maar wel opnemen, hè?
1: Zeker.
2: Met
0: Dag, Groene Landstra, Radio Oost. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ik dacht dat ik René Ter Denge zou hebben.
2: Ja, die is net even buiten.
0: Ah, maar goed, jij neemt voor hem op.
2: Ik neem voor hem op.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je krijgt die noodradio.
2: Heel fijn, dankjewel.
0: Je hebt heel vaak gereageerd, hè?
2: Ja, nou, ik zelf bijna 100 keer.
0: 100 keer, zo. Ja. En waar woon je?
2: Enschede.
0: In Enschede. Zeg, waarom vind je het zo belangrijk, die Noordradio?
2: Ja, in geval van nood dat je toch nog wat informatie krijgt.
0: Ja, Radio Oost is dan ook, ze zeggen altijd de noodzender, hè?
2: Ja.
0: De rampenzender.
2: Ja, voor alle informatie wat je moet weten. Ja. Ja.
0: Wat heb je al in het noodpakket zitten?
2: Ja, water. We hebben ook een aggregaat sinds kort. Dat de diepvriezer kan blijven doorgaan. En voor de rest, ja, wat soep. En ja, in de diepvriezer hebben we nog wat maaltijden. Dus
0: ja.
2: Dat kunnen we nog warm maken in ons oventje.
0: Ja, er moet wel stroom zijn.
2: Ja.
0: Ja, want die kan ook uitvallen.
2: Nou, nee, het is een houtkachel.
0: Ah, het is een houtkachel. Oh, dat heb je.
2: Ja, een houtkachel.
0: Dan heb je nog
2: van speksbeen, daar zit een oventje boven. Dus daar kunnen we wat opwarmen.
0: Ah, op die manier. Nou, goed geregeld, moet ik zeggen.
2: Ja, ja.
0: Je krijgt hem thuis gestuurd. Zet je het adres even op de app als je wil.
2: Dat zal ik doen. Dankjewel.
0: En dan wens ik nog een fijne dag nog. Ik zal even Abba terugzetten, want anders gaan ze zo raar doorheen zingen. Wens ik je nog een fijne zaterdag.
2: Dankjewel.
0: Hey, tot ziens, hè.
2: Doeg.

Je hoorde ABBA en de Head Over Heels. En nu, tijd voor de tipparade. Een nummer die stijgt van 25 naar nummer 17 in de tipparade van 4 juli 1991. Heel mooi nummer van Dimitri van Toren. Er staren steeds meer mensen naar de hemel.

0: Mooi nummer, hè? Ja, Dimitri van Toren. Er staren steeds meer mensen naar de hemel uit de tipperade.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Chuck Berry heeft zijn eigen uitvoering van No Pity.

Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!
19: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
21: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: 1981, een hit voor de Clash, de Magnificent Seven.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, de band rondzanger Joe Strummer haalde haar inspiratie voor het nummer. Ja, een beetje rapachtig. En heeft het een beetje gestolen. Nou, niet gestolen, maar wel een beetje afgekeken van de Sugar Hill Gang en de Grandmaster Flash en de Furious Five. Groot hit in 1981. Laatste uur van de toppers van toen en nu, de herschreven hitparade van 4 juli 1991. En welke herinnering heb je aan de zomer van 1991? Nou, Marcel uit Ridderkerk zegt, we stonden op de camping in Hardenberg. Els uit Haren, net moeder geworden van een zoontje. En mijn vader verloren. Een triest jaar dus voor haar. En ook natuurlijk een mooi jaar. Hè? Geboorte van een zoontje. De verwachting van onze dochter zegt Janneke uit Rijzen. En Truus uit Hengelvelde zegt zwanger van onze vierde zoon. En we kijken, Jolanda Bosman uit Goor. Toen werkte ik bijna een half jaar bij de Macro. We zijn nu inmiddels 35 jaar verder en ik werk er nog steeds. Nou, meer herinneringen aan de zomer van 1991 ga ik je delen tussen nu en 6 uur. Nu eerst weer een kwestie van rock'n'roll.
1: Toppers van toen en nu. Radio
0: Oost. Zeker.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
0: Leuk om deze keer weer terug te horen van Del Shannon, de Swiss Mate, die door André van Duin is gecoverd.

0: 91. Op nummer 10, een nummer die we terugvinden op nummer 12 in de reguliere hitparade. Ik heb het over Lenny Kravitz.
1: De herschreven top 10 van 1991.
2: Nummer 10.

0: Extreme and More Than Words op nummer, even kijken, op nummer 9 in de herschreven hitparade. In de reguliere op nummer 2. Nog een paar herinneringen aan de zomer van 1991. Joram uit Emmen, Drenthe, het was warm en zomers. Gert Vaanholt uit Beekbergen, de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ja, inderdaad, dat was toen. Gerben Hilbrink uit Hengelo, in de vakantie vooral buiten spelen en zwemmen. En tot slot Nettie uit Rijzen. We zijn getrouwd op 6 juli 1971. Ik was toen 20 jaar en aanstaande maandag 6 juli dus 55 jaar getrouwd met Grenehof. Bij deze alvast gefeliciteerd en dank voor de doorgeven van de herinneringen aan de zomer van 1991. En deze staat op
1: nummer 8.

Driver Seat staat ook in de hitparade, de herschreven hitparade. Jazeker, op nummer 6 en in de reguliere op nummer 9. Het gaat over het plezier, zeggen ze, van het autorijden. Maar volgens frontman en schrijver Paul Roberts over de moeilijke gevoelens aan het einde van een relatie. Oh.

0: Gaan we iemand bellen? Zeker. En diegene moet wel opnemen. Ik hanteer een beetje het principe van José de Bruin. Neem je niet op, helaas pindakaas. Nou, als de telefoon al bij je overgaat, dan ben je de gelukkige.
1: Hallo, goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Met wie spreken we?
1: Met Melvin Stam.
0: Melvin Stam, en die woont in?
1: Vollenhoven.
0: Vollenhoven. Verno, ja. Zeggen ze daar.
1: Even Verno.
0: Hey Melvin, gefeliciteerd. Je spreekt met Oenerloos Radio Oost.
1: Ja.
0: Maar dat had je al in de gaten, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, zeker. Ja. Je had nog geen noodradio?
1: Nee, die heb ik nog niet, nee.
0: Komt dat zo?
1: Ja, nog niet aan toegekomen.
0: Ah, en andere producten in het noodpakket?
1: Ja, dat wel. We hebben wel kaas en alles in huis, dat wel. En we hebben ook wel een radio die kan op batterijen. Dus eventueel zou dat wel, wel kunnen. Maar dan moeten we nog wel even batterijen in huis halen, want anders hebben we niks aan.
0: Ja, nou, deze noodradio die werkt zelfs zonder batterijen.
1: Oh, nou
0: ja,
1: dat
0: is een hele moderne.
1: Nou, super.
0: Dus,
1: mooi.
0: Nou, die wordt toegevoegd. Waar was je mee bezig vandaag, Melvin?
1: We hebben net twee nieuwe fietsen gekocht voor nog voor de zomer. Dus we gaan er lekker op uit van het weekend.
0: Ja, en wie zijn we?
1: Mevrouw Nikita en mijn dochter Jula.
0: Ah, geweldig. Nou, en wanneer gaat het allemaal gebeuren, de vakantie?
1: Over 3 weken. Dus ik moet nog even 3 weken werken en dan gaan we er volop van genieten.
0: En waar gaat het, hè? Ik bedoel, waar gaat het heen?
1: Ja, ik kan wel weten hier.
0: Oh, gelukkig.
1: We gaan in september nog op vakantie, maar nu gewoon mooi genieten in de buurt.
0: Nou, ga lekker genieten. Zet je adres even op de app, dan weten we in ieder geval waar de noodradio naartoe moet.
1: Nou, ga ik doen. Heel fijn, dankjewel.
0: En een fijne zaterdag nog, hè, Melvin?
1: Ja, van hetzelfde.
0: Hey, hoi.
2: Nummer 5.

Bob Marley en The Wailers en The Could You Be Loved. Ik zie je thuis, denk ik, ja, dat is toch een nummer uit 1980, zeker. Maar in 1991 werd er een best-of-cd van Bob Marley uitgebracht. Daar stond dit nummer ook op en de platenmaatschappij vond het nodig om het opnieuw op single uit te brengen. En niet geheel zonder succes. Op 4 in de herschreven hitparade in de reguliere op nummer 33, zo. En daarvoor de nummer 5, The Scene, blauw. En die staat in de reguliere op nummer 14. Zo, door met...

0: Mooi man van het Marcor Carraspoor. Ja, op nummer 3 in de reguliere op nummer 7 staat hij genoteerd.
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, ja, hij is herschreven, althans de oplossing is herschreven. En wat was ook alweer de zin? Deze.
2: Deze dieren vierden feest.
0: Lardy Ruiters uit Hogeveen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Hogeveen, Drenthe, hoezo Radio Oost?
3: Nou, ik woon inmiddels 3 jaar in Hogeveen. En daarvoor heb ik altijd in Zwolle gewoond. De grote, de mooie provinciestad.
0: En nu woon je in Hogeveen?
3: Ja, mijn partner die woonde daar in de buurt. En daarom ben ik ook verkast.
0: Aha, dus, en je denkt, gewoon Radio Oost aanstaan. En even meedoen met...
3: Ja, het grootste gedeelte van de dag luisteren we vaak naar Oost. Altijd wel gezellig.
0: Nou, mooi om te horen. Ja, dan toch even de oplossing van de cryptozin. Waar dacht jij aan?
3: Nou, ik zat te denken aan Roger Clover van en dan met Love Is All.
0: En waarom dat nummer?
3: Nou, want je had het over de feesten, de beesten en zo. En als je dat videofilmpje ziet, dan allemaal beestjes die in de weer springen en doen. En,
0: ja, dat is een mooie clip, hè?
3: Ja,
0: dat kunnen ze zeggen. Roger Clover, Love Is All.
1: Jouw antwoord is... fout.
0: Lardy.
3: Ja?
0: Ja, ik moet even bijzeggen. Iedere keer als wij de cryptogrammofoon spelen... de oplossing staat in de hitlijst die we dan die week behandelen. In dit geval 4 juli 1991.
3: Ja, ja.
0: En ja, dit is een nummer uit de jaren 70, hè?
3: Wat zeg je?
0: Dit is een nummer uit de jaren 70.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Roger Clover.
3: Ja, maar daar heb ik niet helemaal goed...
0: Maakt niet uit, je hebt in ieder geval goed meegedacht. Alleen, het antwoord is niet goed te rekenen.
3: Oké, nou jammer.
0: Wens ik je nog een prettige dag.
3: Ja, hetzelfde hoor.
0: Oké,
3: ja.
0: Tot ziens.
3: Doei.
0: Stefan Welink uit Kampen, waar ben je? Ja, dat was net ook al het geval. Die was daar net ook al eventjes niet te bereiken. Nou, allemaal weg. Hij kwam aanzetten met

0: op nummer 1.
1: Is van mij.
0: Doe maar, en sinds een dag of twee in de reguliere hitparade op nummer 20. Nou, tot zover deze aflevering van de Toppers van Toen. En nu straks non-stop muziek. Vanaf aanstaande donderdag kun je stemmen op de hitlijst van 11 juli 1986. Ik wens je nog een mooi weekend. En vanaf aanstaande maandag, hè, zeker zomer in Overijssel. Goed gewoon.
2: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de 2 leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een 30er. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken, toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Kom nu naar
1: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmiddag fietste ik noordwaarts Amsterdam uit, toen onder de brug een lijkwagen stilstond. Witte kist achterin. En de chauffeur stond heel genoeglijk tegen de motorkap een shaggie te roken. En ik dacht even, oh jee, staat daar nu een rouwende massa in paniek te wachten bij het uitvaartcentrum? Totdat ik me realiseerde, wat maakt het eigenlijk uit? De hoofdpersoon in dit verhaal, die heeft de klok al lang helemaal stilgezet. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Soedan heette al de grootste humanitaire crisis ter wereld. En nu dreigt een nieuw groot bloedbad, want de rebellen van RSF dreigen de stad El Obeid in te nemen. Onze correspondent praat u bij. Hij is over de hele wereld geliefd en geroemd. Geen ridderfilm of verdraven de statige Friese paarden. Maar het voortbestaan van het ras is onzeker. De directeur van Friese Paarden Stamboek legt uit waarom. In onze serie 50 jaar met het oog op morgen kijken we terug op nieuws van toen. En vandaag is dat de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam. En terwijl jong blijven zowat een heilige opdracht is, koestert schilder Sam Drucker het naakte oudere lichaam. Tegen middernacht weet u waarom, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 4 juli.
3: It's not just any 4th of July, as we all know. It is the 250th anniversary of this great country.
2: De VS viert 250 jaar onafhankelijkheid. Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.
4: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.
2: Trump's vice-president J.D. Vance zei dat de onafhankelijkheid indertijd mogelijk werd gemaakt door alle opoffering van gewone Amerikanen.
5: So I say to all my fellow Americans, I'm proud of you. Happy birthday. And happy birthday to our great nation.
2: In het hele land zijn er festiviteiten. Maar door de hittegolf gaan ook veel van de evenementen niet door, zag deze bezoeker.
6: Now they've shut it down. I'm guessing for too many medical emergencies.
2: Volgens hem moeten meer mensen gebruik maken van alle gratis waterflesjes die worden aangeboden.
6: Grab a water, drink it, go grab another one. They're free and they're ice cold. Get all the free water you can. It's taxpayer dollars.
2: In een deel van Nederland is het schooljaar voorbij.
7: Het is vakantie!
2: Maar volgens de ANWB gaan steeds minder Nederlanders op zomervakantie.
8: Die gewoonte om ieder jaar in juli en augustus 2 weken op reis te gaan, dat is helemaal veranderd.
2: Onder meer door de gestegen kosten zijn verre vliegvakanties uit en gaan meer mensen kamperen.
9: En hier is net zo gezellig.
10: Omdat je hier echt veel kan spelen en op een springkussen kan springen.
11: Je kan lekker in de natuur wandelen. Je kan lekker crossfietsen.
2: Maar de kinderen vinden niet alles leuk aan kamperen.
12: Dat je dezelfde wc gebruikt met andere mensen. En dat je heel veel bijvoorbeeld in de avond, dan ga je slapen en dan hoor je nog steeds allemaal geschreeuw.
2: Volgens de ANWB zijn de ideeën over zomervakantie niet alleen veranderd vanwege het geld.
8: Daarnaast zijn mensen ook bang voor extreme hitte, extreme temperaturen op vakantie. Kijk naar de bosbranden in Spanje nu.
2: Ook de ouders van deze jongen zijn daarmee bezig.
13: Op social media kijken we of het al dicht bij onze camping in de buurt komt en of het dan nog wel veilig is.
2: Een gebied van 2400 hectare is al verwoest door de brand.
14: Ik hoorde het vuur naast me knetteren. Maar het gekke is dat je dan in een modus zit van ik moet gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk in veiligheid breng.
2: Haar boerderij in Spanje werd slachtoffer van de bosbranden.
14: Mensen hebben op teenslippers 10 kilometer gelopen met mijn ezels om ze in veiligheid te brengen. Fantastisch, fantastisch.
2: Fantastisch is ook het gevoel bij Marokkaanse Nederlanders na het behalen van de kwartfinales op het WK voetbal.
15: Onbeschrijfelijk, echt onbeschrijfelijk, maar we zijn super blij.
2: Gastland Canada werd verslagen.
16: Slechte eerste helft, maar we beginnen heel goed de tweede helft. Direct 1-0.
2: En daar bleef het niet bij. Onze verslaggever werd er ook helemaal enthousiast van. Later gebeurde dat nog wel 2 keer. Het werd 3-0 voor Marokko. Er waren verschillende arrestaties, maar op straat werd vooral feest gevierd.
17: We gaan dan naar huis, nu!
1: was Nieuws Vandaag in de media.
2: In Soedan dreigt een nieuw bloedbad nu de rebellen van de paramilitaire groep RSF de stad El Obeid bijna helemaal hebben omsingeld. Een 500.000 burgers en vluchtelingen zitten vast, ook zonder toegang tot voedsel en medische zorg. De Verenigde Naties heeft code rood afgegeven en waarschuwt voor een ramp. Afrika-correspondent Maurice Leden, goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Maurice, hoe nijpend is nu de situatie rond El Obeid?
9: Ontzettend nijpend. Elke dag worden de mensen in El Obeid wakker met de vraag of vandaag de dag is dat de RSF de stad zal binnenvallen. De RSF is een paramilitaire organisatie en die neemt het op tegen het Soedanese leger. En El Obeid is al lange tijd in handen van het Soedanese leger. Alleen melden de Verenigde Naties dat er de afgelopen 3 weken zo'n 15 droneaanvallen zijn geweest op El Obeid en omliggende gebieden, waarbij minstens 45 burgers om het leven kwamen. En daarbij is infrastructuur geraakt, zoals watervoorzieningen, tankstations, scholen, belangrijke elektriciteitscentrale. Elektriciteitscentrale en dus burgers omgekomen ook. Ja.
2: Ja, en de rebellen vallen de stad ook aan met drones. De voedseltoevoer wordt afgesloten. Wat zit daarachter?
9: Dit is een tactiek die de RSF veelvuldig toepast. Een stad lange tijd belegeren, op die manier de weerstand verzwakken en de mensen uitputten. En wat wel opmerkelijk is, is dat voor deze bevolking de belegering niet nieuw is. De oorlog tussen die twee partijen die begon in april 2023. En toen is deze stad El Obeid bijna 2 jaar belegerd, totdat het Soedanese leger de rebellen van RSF wist terug te dringen. Alleen dit keer proberen ze dus opnieuw die stad te belegeren en maken ze dus gebruik van ontzettend veel drones. En inwoners geven ook aan, nou, het lijkt wel alsof ze er eindeloos veel van hebben, want die droneaanvallen die blijven maar komen.
2: Ja, ik zei net al, ze zitten opgesloten. Kunnen burgers de stad nog uit of is dat helemaal dicht?
9: Wat we horen is dat er nog 1 weg vrij is richting Khartoum, de hoofdstad. Er rijden wel eens bussen de stad uit. En dan moet je voorstellen dat de daken van die bussen ook helemaal vol zitten. Maar tickets zijn onbetaalbaar. En veel mensen zijn daarom ook genoodzaakt om te blijven. En als je zelf vervoer hebt, dan heb je te maken met een benzine, een brandstoftekort. Dus dan geraak je ook niet ver buiten de stad. Dus het is heel moeilijk om die stad te verlaten. En we hadden het al even over bewoners inderdaad. Als we het over die bewoners hebben, dan gaat het niet alleen om de ruim 500.000 inwoners van El Obeid, maar er zijn ook berichten dat er inmiddels zo'n 100.000 mensen hun toevlucht hebben gevonden in die stad vanwege het geweld in het land. Dus die leven daar in tenten. En die vrezen op dit moment opnieuw voor hun leven.
2: Ja, en wat is precies het doel van de RSF? Waarom is die stad voor rebellen zo van belang?
9: Nou, de RSF die zegt erop uit te zijn het Soedanese leger te willen verslaan en een nieuwe Soedanese staat op te richten. En om dat te bereiken moeten ze El Obeid in handen krijgen. Omdat het een van de grootste steden van Soedan is, midden in het land. Het verbindt provincies met elkaar, er lopen belangrijke wegen naartoe. Dus het is een hele strategische plek voor het vervoeren van wapens en munitie. Ook is er een belangrijke legerbasis gevestigd van het Soedanese leger. Dus wil je meer controle in en over Soedan, dan zijn dat allemaal redenen om deze stad in te nemen.
2: Ja, en we kennen natuurlijk een beetje de geschiedenis van Soedan. Is dit ook, speelt hier ook, zeg maar, Arabieren versus zwarte Soedanezen?
9: Dat speelt in deze stad. Dat speelt natuurlijk in het hele land. Het is zo dat inderdaad de RSF een partij is die voornamelijk bestaat uit leden van Arabische stammen. En eerder in El Fasher een ongelofelijke, daar heeft een genocide plaatsgevonden. Dat is wat Amnesty International concludeert. Daar past de RSF eigenlijk precies dezelfde strategie toe. 18 maanden lang een stad belegeren, in dit geval El Fasher. En daar hebben ze in enkele weken tijd, naar schatting van experts, zeker 60.000 mensen vermoord. En ze maakt zich niet alleen schuldig aan massamoord, maar er is ook sprake van marteling, verkrachting. Ze maakt de mensen tot seksslaven. En zoals je al aangaf, er is ook gesproken over etnische zuivering. De bevolking van El Fasher was niet Arabisch. Dat waren zwarte Soedanezen. En de RSF bestaat dus voornamelijk uit die leden van Arabische stammen. Ja. En in El Obeid leven ook Arabische mensen met, van Arabische komaf. En tegelijkertijd ook mensen die dus, ook de zwarte Soedanezen. En bedenk dat er dus mensen zijn uit de regio die gevlucht zijn naar El Obeid in de hoop veilig te zijn. En die op het moment dat de RSF deze stad inneemt, opnieuw te maken krijgen met dat geweld. En omdat we inmiddels weten wat voor partij de RSF is en aan wat voor gruwelijkheden zij zich schuldig maken, dat, daar komt die angst vandaan. Dat is waarom iedereen nu het heeft over code rood en waarom iedereen alarm slaat. Omdat we moeten dit als wereld toch zouden voorkomen, ja, zou je denken.
2: Ja, de wereld lijkt erg op afstand te staan. Spelen andere landen hier direct een rol bij dit conflict?
9: Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat, kort gezegd, de RSF financieel en voor de levering van wapens kan steunen op de Verenigde Arabische Emiraten. En het Soedanese leger krijgt weer wapens van Egypte en Turkije. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat Soedan een land is dat rijk is in goud en mineralen. En ook een vruchtbaar land is voor wat betreft landbouw. En daar willen deze landen in investeren. En dat houdt deze oorlog helaas in stand.
2: Ja, en dat Soedanese leger, kan dat nog iets uitrichten?
9: Nou, die hebben wel. Het is dus eerder gelukt om deze stad in handen te houden. Op dit moment met de toename van die droneaanvallen is de situatie nijpend. Dat is de grote vraag. Hoeveel militaire kracht hebben zij nog? Ik begreep wel dat ze daar inmiddels van de hele stad een vesting hebben gemaakt. Dus dat het moeilijk is om daar doorheen te komen. Vandaar ook die aanvallen vanuit de lucht. Maar het is gissen. Het is wat dat betreft moeilijk te beantwoorden hoe sterk dat leger is, hoeveel weerstand zij kunnen bieden tegen de toenemende aanvallen van de RSF.
2: Ja, nou, Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar Al-Fasher. En komende maandag komen alle 47 lidstaten van de VN bijeen. Dus de internationale gemeenschap kijkt toch mee. Wat kan die internationale gemeenschap nog doen om opnieuw zo'n groot bloedbad te voorkomen?
9: Nou, binnen deze setting inderdaad zijn er de 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad die komen bij elkaar. En er is een ontwerpresolutie waarbij opgeroepen wordt tot onmiddellijk staakt het vuren. Dat is dat blijft nog wat weinig concreet. Er wordt veel gewaarschuwd. En tegelijkertijd stopt dat niet direct wat er gaande is in de regio. Tegelijkertijd hebben ze in hun resolutie ook geven ze aan dat ze willen oproepen tot meer financiële en logistieke steun voor landen die de vluchtelingen op willen vangen. Maar met een situatie die zo nijpend is, zou je je af kunnen vragen, waarom wordt er niet op een andere manier ingegrepen? Bij elkaar komen, waarschuwen. Ja. Is dat voldoende om dit tegen te gaan? En we weten waartoe deze partij in staat is.
2: Ja, waar denk je dan aan als je zegt, kan er niet op een andere manier worden ingegrepen?
9: Nou, het is niet mijn vakgebied om te praten over bijvoorbeeld militair ingrijpen. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar ik zou toch denken, wetende wat er zich heeft afgespeeld in El-Fasher, wetende dat dit nog een keer kan gaan gebeuren, dan moeten we op de een of andere manier alles uit de kast trekken om dit een halt toe te roepen. Want op deze manier voelt het toch een beetje als we staan erbij en we kijken ernaar. En er zouden toch middelen moeten zijn om dit tegen te kunnen gaan.
2: Ja, nou, dank dat je dit voor ons hebt uitgelicht. In elk geval Maurice Lede, Afrika-correspondent.

0: Wilco was dat met heavy metal drummer. Het wordt het mooiste paardenras ter wereld genoemd. Met zijn gitzwarte vacht, wapperende manen en elegante draf mag vaak de gouden koets trekken. Maar de populariteit van het Friese paard heeft ook een schaduwkant. Vanwege inteelt zijn er grote zorgen over de toekomst van het oudste Nederlandse paardenras. Goedenavond, Henk Lasche. Hij is directeur van Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek.
1: Goedenavond.
0: Ja, zo'n introductie klinkt vrij alarmistisch.
1: Ja, kijk, het klopt. Hè. De gezondheid is een heel belangrijk aspect binnen de Friese paardenfokkerij op dit moment. En dat heeft te maken met dat wij een gesloten fokkerij zijn. Dat wil zeggen dat wij een ras fokken, waarbij er geen ander bloed, zoals gezegd, en geen andere rassen eigenlijk gekruist mogen worden. En dat betekent dat je dan ook als stamboek, die dat allemaal reguleert, dat je dan heel goed moet opletten dat gezondheid belangrijk is en dat ook bijvoorbeeld inteelt, dat dat beperkt wordt.
0: En hoe beperk je dan inteelt?
1: Nou, inteelt kun je op een aantal manieren beperken. Maar een van de dingen die daarin heel belangrijk is, dat je selecteert heel scherp op varendieren. Dus je voegt eigenlijk maar heel weinig varendieren per jaar toe aan de populatie, terwijl je een heel groot aantal moederdieren hebt. En nou is de kunst, en we hebben in totaal ongeveer 80, 90 varendieren, maar wij fokken per jaar als stamboek ongeveer 4.500 veulens. Daarnaast is het zo dat niet alle varendieren evenveel gebruikt worden. Maar het is de kunst om als vereniging van fokkers ervoor te zorgen dat er een gespreide paring plaatsvindt. Dus dat veel varendieren op veel moederdieren gaan.
0: En waarom zegt u eigenlijk varendieren in plaats van hengst?
1: Ja, varendieren, ja, je hebt varens en moeders, hengsten. Ja, hengsten, varendieren zijn hengsten.
0: Ja, ja. En dekhengsten.
1: Dekhengsten, ja. Ja.
0: En hoeveel dekhengsten zijn er? Want er zijn er een paar heel populair, begrepen.
1: Nou, je hebt in totaliteit 80, 90 dekhengsten. Maar je ziet wel dat, paardenfokken, dat is ook eigenlijk wel kijken van, nou, hoe fok je zo mooi mogelijk paard? Hoe fok je zo mooi mogelijk een Fries? En er zijn een aantal kenmerken die daarvoor kwalificeren, hè, waar je dan naar kijkt als fokkers. Ja. En er zijn een aantal hengsten die zijn beter dan de anderen. Dus je bent dan ook geneigd als fokker om dan een paring te maken, zodat je een paard krijgt dat zo mooi mogelijk is. Ja. En ook op een gegeven moment op een keuring of op een wedstrijd goed meedoet.
0: Ja, dus iedereen met een Friese paard merrie, die wil het zaad van diezelfde hengsten. Ja. Maar, en dat leidt dus tot inteelt. Wat voor gezondheidsproblemen en ernstige gezondheidsproblemen zijn daar het gevolg van?
1: Nou, kijk, inteelt heeft twee dingen. Kijk, inteelt is dat als er bepaalde erfelijke gebreken zijn, en erfelijke gebreken, dat klinkt heel spannend, maar ook de mens heeft allerlei erfelijke gebreken. Dus ieder dier heeft dat ook. Maar op het moment dat je dus veel familie of dezelfde bloedvoering familie met elkaar kruist, dan krijg je dat bepaalde erfelijke gebreken wat manifester worden. Wat meer voor gaan komen.
0: En welke zijn nu het grote probleem bij die nieuwe veulens?
1: Er zijn in het verleden, zijn bijvoorbeeld is heel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld dwerggroei en waterhoofd, dat zijn dan twee erfelijke gebreken. En die zijn ook, dat is ook niet levensvatbaar dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Daar is ook op een gegeven moment ook een gentest voor ontwikkeld. En doordat die gentest is ontwikkeld, kunnen we nu zogenaamde risicoparingen kunnen we uitsluiten.
0: Okay.
1: En zo zijn er nog wel een aantal erfelijke gebreken.
0: Ja, zo slokdarmproblemen begreep ik, aortascheuringen.
1: Ja, dat zijn dan wat erfelijke, een aantal erfelijke gebreken die dan voorkomen in onze populatie. En nou willen we ook met de ontwikkeling van de wetenschap en heel veel onderzoek enzovoort, willen we ook heel graag dat we voor die problemen ook gentesten kunnen ontwikkelen. Zodat je niet alleen kijkt naar hoe goed is een hengst en hoe goed is een merrie. Niet alleen van de buitenkant ernaar kijkt, maar dat je ook naar binnen kunt kijken. Wat is nou het DNA? Zodat je daarmee ook de goede paringen kunt maken.
0: Ja, ja. Een oud fokker zei deze week tegen Omroep Friesland, die heel veel onderzoek hadden gedaan naar deze problemen, dat hij vreest dat we over 10 of 20 jaar eigenlijk helemaal niet meer kunnen genieten van dit ras. Is dat een reële zorg?
1: Ik denk niet ik denk wel dat wij heel goed moeten opletten met elkaar. En ook omdat wij als KFPS hebben we gezegd, als Friese fokkerij, we zijn een gesloten stamboek. Dus dan moet je inderdaad heel goed opletten. Wij hebben ook in ons fokdoel hebben wij gezondheid ook helemaal bovenaan gezet. Dus ik denk dat ik eerlijk moet zijn, de zorg die geuit wordt, die is denk ik heel terecht. De andere kant is er ook. Wij hebben op dit moment te maken dat de inteeltpercentage per generatie, de inteelttoename per generatie, stabiliseert op dit moment op 0,7. Dat is iets lager geweest, maar het is een x aantal jaren terug ook veel en veel hoger geweest. Nou, er wordt eigenlijk vanuit de overheid gezegd dat inteelttoename mag nooit meer zijn dan 1%. En men zegt eigenlijk van het streven moet zijn 0,5%. Nou, wij zitten op 0,7, daar is een beetje tussenin. En dat geeft dan eigenlijk ook vanuit wetenschappelijk oogpunt aan dat wij absoluut wel toekomst hebben, maar dat we heel goed moeten opletten. Dus we moeten continu maatregelen gaan nemen om die gezondheid ook in de populatie te houden.
0: Ja, maar dit grote probleem is geen verrassing. Waarom is het niet eerder gereguleerd?
1: Nou, dat is wel degelijk eerder gereguleerd. En het is ook zeker geen verrassing, want hier zijn wij dagelijks, iedere dag mee bezig. Met wetenschap, met dataverzameling. Het zijn heel veel dingen die we dan bijhouden. En dat we ook steeds meer en meer vanuit data ook die fokkerij vooruit kunnen helpen. En ook dit issue, zeg maar, dit gezondheidsvraagstuk ook te lijf kunnen gaan. Dat doen wij. Dat doen we ontzettend veel in. Daar investeren we veel in. We hebben eigen wetenschappers in dienst. We doen heel veel aan dataverzameling. We hebben ook bijvoorbeeld een middel die we inzetten. Dat is de zogenaamde dekbeperking. Dat als je een hele populaire hengst hebt, dan is eigenlijk in het verleden gezegd van je zou eigenlijk niet mogen zijn dat een populaire hengst, dat die meer dan 3% van de populatie bevrucht.
0: Ja.
1: En daarin is destijds gezegd van nou, dan mag een hengst die goedgekeurd wordt, en door een heel streng selectiesysteem komt, die mag dan niet meer dan 180 merries dekken. En die 180 merries, dat was destijds 3% van ongeveer 7.000, 8.000. Maar op dit moment worden er ongeveer 4.000 veulens geboren. Nou, dus we hebben nu in de vereniging van fokkers, zijn we met elkaar bezig van hey, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we weer naar die 3% toe komen.
0: Ja, maar nog even over die data. U zegt we doen een dataverzameling. Ik las bij Omroep Friesland dat de kritiek juist is dat heel veel van die data over geboorteafwijkingen of naar de hand grote ernstige problemen zoals zo'n aorta-scheuring, dat die juist niet worden gemeld. Dus dat de doodsoorzaken van Friese paarden vaak niet worden gemeld. Dus dat die data juist achterblijven.
1: Ja, daar zit een uitdaging. En daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Kijk, wat wij het liefst willen als Vereniging van Fokkers en ook als stamboekorganisatie die dat allemaal begeleidt en ook voorlicht, willen wij het liefst dat iedere fokker maximaal data aanlevert aan ons. En dat stoppen wij in ons systeem en daarmee kunnen wij heel veel bereiken. En ook dat gezondheidsvraagstuk heel goed te lijf gaan. Nou is het zo dat data kun je verzamelen, maar data moet betrouwbaar zijn. En data moet zorgvuldig samengesteld worden, anders kun je er geen analyses op uitvoeren. Data moet vervolgens ook door wetenschappers aangepakt worden en onderzocht worden. En daarin is een uitdaging, want er worden 4000 veulens geboren wereldwijd, maar wij zijn niet iedere dag bij iedere paardenfokker op het erf.
0: Nee.
1: Dus ik denk wel dat we er naartoe moeten, ook om dit vraagstuk, zeg maar, dat gezondheidsvraagstuk ook te lijf te gaan, moeten we er naartoe. Dat wij als vereniging van fokkers veel meer met elkaar af moeten spreken, dat data ook verzameld wordt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo eenvoudig als wat er nu ook afgelopen week geroepen werd. Er zijn heel veel dingen geroepen afgelopen week, ook in de media. Alleen wat daaraan voorbij gegaan wordt, is van dat wat er geroepen wordt, Dat is maar zeer de vraag of dat betrouwbaar is. Want datgene wat dan bijvoorbeeld gemeld wordt op een meldpunt, is dat ook geobjectiveerd? Is daar ook een veterinair bij betrokken geweest?
0: Ja, is dat de reden ook dat u niet wilde reageren hierop bij Omroep Friesland?
1: Nou, kijk, bij Omroep Friesland is het geval dat wij hebben een heel goed verhaal en wij zijn professioneel en op een hele goede manier bezig met dit vraagstuk. En wij hadden al tijden, hoorden we zo wat gonzen in ons netwerk van hey, Omroep Friesland is bezig met een onderzoek. Maar Omroep Friesland had veel beter ons als deskundige professionele partij die op een zorgvuldige manier met wetenschap samenwerkt en data verzamelt, had veel beter ons in een vroegtijdig stadium kunnen informeren.
0: Ja.
1: En met ons in gesprek kunnen gaan. En dat hebben ze nagelaten. En toen kregen wij op een gegeven moment een heel aantal vragen. En we zagen dat er wat meer activistische leden toch vrij veel hen voeden. En dan denken wij van ja, is dit onderzoeksjournalistiek of gaan we dan even wat meer tijd nemen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om ook echt wel met Omroep Friesland de komende tijd wat meer tijd te nemen voor elkaar en op een hele zorgvuldige, betrouwbare manier met elkaar gaan samenwerken om iedereen te informeren.
0: Ja. U zei al dat stamboek, hè, dat stamt uit 1879, daarin is afgesproken, er wordt niet gekruist met andere rassen, dus dit is een raszuiver paard. Enerzijds is daarmee de schoonheid van dat paard is gegarandeerd. Aan de andere kant zit daar natuurlijk dat risico van die inteelt. Wordt er nu in de vereniging ook gesproken over het mogelijk kruisen toch met andere rassen?
1: Ja, dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk al. Het KFPS is 150 jaar oud. En op het moment dat je heel duidelijk zegt van dat het stamboek een gesloten stamboek is, dan sluit je ook iets uit. Je sluit iets in en je sluit ook iets uit. Dus het kruisen, dat is constant een vraagstuk wat er is. Maar daarvan heeft dit stamboek gezegd, dat doen wij vooralsnog niet.
0: Maar nu is de nood hoog wordt, is er niet een zwart paardenras dat een beetje qua kenmerken dicht bij het Friese paard ligt?
1: Dat zou kunnen, maar dit zou je kunnen zeggen, want dit is de eenvoudige oplossing en klaar. Ja. Maar het is veel en veel complexer. Want op het moment dat je gaat kruisen, dan ga je ook een aantal kenmerken waar je nu echt met elkaar hebt afgesproken van maar die willen wij er graag inhouden. Bijvoorbeeld de diepzwarte kleur. Het behang, de manen, wat het paard zoveel uitstraling geeft, maar ook het karakter. Dat zijn dingen die je dan mogelijk kwijtraakt. En daarvan hebben we met elkaar afgesproken van dat willen we niet. En nog één heel belangrijk ander ding dat erbij hoort. Als je gaat kruisen, dan kun je wel één keer gaan kruisen. Maar als je dan vervolgens weer terugkruist met Friese, dan ga je niet aan zich dan direct het gezondheidsprobleem oplossen. Want dan ben je opnieuw weer met dezelfde bloedvoeringen bezig. Dus het is veel belangrijker om te kijken naar van wat zit nou precies in dat paard aan DNA. En daar goede testen op ontwikkelen, goede analyses op uitvoeren. En dan dat betrekken, nadat je gewoon de uiterlijke kenmerken van het paard ziet, ook heel duidelijk de innerlijke kenmerken van het paard meenemen in die paringskeuzes. Zodat je daarmee eigenlijk ook gaat voorkomen dat die gezondheidsproblemen manifest worden en gaan doorontwikkelen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zegt u, we koersen niet zozeer op het vergroten van de diversiteit, maar op het eruit fokken eigenlijk met genetische instrumenten van die erfelijke ziektes.
1: Het is niet één ding, het zijn meerdere dingen. Maar als u bedoelt, wij willen nu beleid hebben, dat we de diversiteit gaan vergroten door meer in te kruisen, daar hebben we niet voor gekozen. We gaan wel zorgen voor dat de vaderdieren meer gespreid over de populatie hun invloed gaan krijgen. En we gaan met heel veel kennis van het DNA en alle voorlichting en informatie daarbij. En daarmee gaan wij de fokkerij dienen. En ook het gezondheidsvraagstuk oplossen.
0: We hopen dat dat lukt. Want de liefde voor het Friese paard die reikt veel verder dan Friesland.
1: Het is
0: alleen
1: een fantastisch paard. En dat heeft ontzettend veel gepassioneerde mensen om zich heen. Wereldwijd. Dus dat ik heb laatst al een keer gezegd, we zijn 150 jaar oud en niet kapot te krijgen. En ik denk dat we ook zo doorgaan.
0: Mooi. Dank u wel, Henk Lasker.

0: The Subway van Chapel Roan. Het Oog bestaat 50 jaar en deze zomer blikken wij terug op historische gebeurtenissen uit de begintijd. Zoals de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam in juli 1976. Hoe staat het land er nu voor en langs welke breuklijnen lopen 50 jaar later nog de verschillen? Karen Vlug is historica en al 27 jaar verbonden aan het Medisch Comité Nederland-Vietnam. Goedenavond, Karen. Hoe moeten we dat moment 50 jaar geleden eigenlijk noemen? Is het een eenwording, een vereniging of een hereniging?
1: Ja, nou, politiek gezien is het natuurlijk een hereniging. Maar dat wordt door de verschillende Vietnamezen wel als heel anders ervaren. Wat de een ziet het als een moment om te vieren en de ander ziet het echt als verlies.
0: Wie ziet het als verlies?
1: Nou, met name de Zuid-Vietnamezen, die zien het als verlies. Die hebben zich natuurlijk ingezet om, ik zeg maar even, de communisten terug te dringen, om de macht over te nemen met steun van Amerika. Ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk op 30 april 1975 is die oorlog eigenlijk gestreden. En hebben de Amerikanen hebben het land moeten verlaten. Iets later, op 2 juli 1976, is dat land herenigd. En is het een socialistische republiek geworden. Dus dat is wel een slag geweest voor
0: Zuid-Vietnam. Die moesten het slikken, ja.
1: Ja.
0: En toen werd Vietnam eigenlijk weer één land. Toen ging een militaire zone langs de grens ging open. Toen staken allerlei mensen meteen de grens over. Ja. Was daar lang naar uitgekeken?
1: Ik denk dat daar zeker lang naar uitgekeken is. Maar ook weer vanuit twee verschillende kanten. Dat natuurlijk, ik denk dat de politieke stabiliteit echt heel belangrijk was. Want er werd natuurlijk al, je zou kunnen zeggen, eeuwenlang geknokt voor vrijheid, voor zelfstandigheid, voor onafhankelijkheid. En wat ooit het China heeft betekend daar, of de macht heeft uitgeoefend, werd uiteindelijk door de Fransen overgenomen. En daarna door de Amerikanen. Dus het moment is natuurlijk wel, ja, ik denk ook qua één land met een cultuur, ook al zijn die verschillen groot, maar wel weer gewoon Vietnam kunnen zijn met een eigen regering zonder externe inmenging, ja, dat daar is zeker naar verlangd.
0: Ja, waren er families die gescheiden waren en die toen zich weer konden verenigen?
1: Zeker, zeker, ja. Ja. Dat klinkt ook als het mooiste wat je kunt meemaken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die echt vreselijk gestraft zijn omdat ze aan de verkeerde kant, toch een beetje het NSB-verhaal, aan de verkeerde kant hebben gestreden, op het verkeerde paard hebben gewed. Ja. Dus families wilden heel graag weer, de mensen uit het noorden die in het zuiden zaten, wilden weer terug. Maar dat was, en vice versa. En dat was gewoon niet altijd mogelijk.
0: Nee, dus er stonden ook allemaal rekeningen open.
1: Ja, en ook heel veel straffen. Mensen moesten naar opvoedingskampen. Mensen zijn natuurlijk de bootvluchtelingen. Mensen hebben allerlei andere landen gezocht om daar een nieuw leven te starten. Dus het was eigenlijk, je zou wel kunnen zeggen, een chaos.
0: Ja. En nu werk jij voor Medisch Comité Nederland-Vietnam. Dat is opgericht in 1968 al. Ja. Voor de Vereniging van Noord en Zuid. Met welk doel werd dat landencomité opgericht?
1: Ja, nou, dat comité is opgericht. Het is wel eigenlijk prachtig. De solidariteit vanuit Nederland door drie Nederlandse artsen. Zoiets hadden van, ja, wat wij nu via die televisie zien, want dat was de eerste oorlog die je via de televisie kon volgen. Dat was denk ik ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, het succes van het Medisch Comité. Want mensen zagen dat en dachten, ja, maar wat hier gebeurt, dit kan niet. Dit mag niet, dit is onmenselijk. Dus wij moeten gaan helpen daar waar de bommen vallen. Dat was ons motto. En eigenlijk in hele korte tijd is het comité opgericht. Heeft enorm veel donateurs gekregen. Mensen die zich inzetten.
0: Voor medische hulp.
1: Ja, voor medische hulp. Dus het was echt een solidariteitsactie die opgezet is. Ja.
0: En toen de oorlog stopte en land 1 werd, toen ging het werk van het comité toch door.
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja. Ja, kijk, wij hebben eigenlijk altijd gepretendeerd. Ik denk ook dat dat oprecht een eerlijke en een goede bedoeling was om die mensen te helpen die echt gewoon totaal uitgesloten waren van medische zorg. Dus er is in dat midden van het land, bij die gedemilitariseerde zone, daar hebben wij een prefab ziekenhuis hebben we daar kunnen neerzetten. Met steun van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, toen Jan Pronk. Mm-hmm. Het was allemaal natuurlijk wel heel erg PSP en CPN. De achterban, hè. Dus het was ook wel een beetje tegen Amerika en voor onafhankelijkheid. En toch ook wel, ja, de communisme. Nou ja, goed, daar schurkte wel tegenaan.
0: Ja, veel steun aan die socialistische
1: zeker,
0: republiek.
1: Zeker, ja.
0: En nu zijn we 50 jaar verder. Ja. Het land is sterk veranderd. Je komt er nog steeds vaak. Wat is er over van die scheiding tussen Noord en Zuid?
1: Nou, als je daar als toerist komt, merk je daar echt helemaal niets van. Dan denk je, wat is dit een prachtig land met allemaal mensen die min of meer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld, hè, ze hebben allemaal toch stijl zwart haar. Je ziet niet heel veel culturele verschillen. Je merkt niet echt dat de taal verschillend is. Maar als je dus op plekken komt waar het Medisch Comité Nederland-Vietnam haar projecten ondersteunt, haar programma's heeft, dan zie je wel dat er het land gewoon. Het is een land van contrasten. En je ziet eigenlijk dat die eenheid is helemaal niet, nog niet zo zoals die zou moeten zijn. Omdat. Het land. Het is van Hanoi naar Ho Chi Minh Stad. Is 2000 kilometer. Dus het is van hier naar Rome. Van Amsterdam naar Rome. Dus. Als je die reis aflegt, ga je ook door allemaal verschillende landen met verschillende talen, verschillende gewoonten. Het weer is anders. Dus je ziet eigenlijk dat ook het zuiden blijft toch heel erg zich ontwikkelen als het zuiden. Best heel erg op Amerika gefocust. En het noorden blijft echt het noorden. Voor je gevoel zou je kunnen zeggen, dat is iets meer op China gericht. Mensen zien er ook anders uit dan in het zuiden. Ze hebben hun eigen taal, ze hebben hun eigen eten, hun eigen cultuur.
0: Ja, je zegt, nog steeds zie je een beetje die scheiding tussen het zuiden en het noorden, ook als het gaat over welk land ze op gericht zijn.
1: Ja.
0: Tijdens de Vietnamoorlog had je natuurlijk Amerika en Rusland die tegenover elkaar stonden en aan het land trokken. Je noemde net al China. Is dat de grootmacht die nu zijn ogen op Vietnam heeft laten vallen?
1: Maar kijk, China is natuurlijk altijd, heeft altijd wel een oogje op Vietnam, omdat er in die Zuid-Chinese zee liggen een paar hele interessante eilanden. En die worden eigenlijk door alle landen in de regio opgeëist. En dat is wel een strijd. Een strijdje, soms heftiger, tussen Vietnam en China. Ik denk wel dat Vietnam heeft zich economisch enorm sterk ontwikkeld. Maar moet zich dus ook gedragen. En heeft ook verantwoordelijkheden. En is een toch redelijk, hoe moet ik het zeggen, stabiel, politiek stabiel. Ook al is zeker niet iedereen happy. Hè, want mensenrechten, ja, dat is echt nog wel een hele grote zorg. Het is nog steeds een eenpartijstelsel.
0: Ja. En komt er een moment waarop jullie comité kan ophouden te bestaan?
1: Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Want we hebben door de jaren heen zoveel kunnen bereiken. In de zin van de programma's die we gestart zijn, die hebben we kunnen overdragen aan de overheid. Nou, mooier dan dat kun je het niet krijgen. Maar er is gewoon toch ook nog heel veel armoede en heel veel honger. Geen toegang tot gezondheidszorg, geen toegang tot scholen. En dat bevindt zich allemaal eigenlijk in de meer afgelegen gebieden, waar je ook niet komt als toerist. Dus dat zie je niet, maar dat is er wel.
0: Ja.
1: Dus wij willen heel graag een moment kiezen om het allemaal over te dragen. Dat zou het allermooiste zijn. En dat, ja, ik hoop wel dat dat, ja, dat gaat komen.
0: Oké, mooi. Nou, dank voor deze uitleg, Karin Vlug van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. In een tijd waarin jeugdige schoonheid maakbaar lijkt, zoekt kunstschilder Sam Drucker de schoonheid juist in verval. In Museum Moor in Ruurlo is vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. En daarin staat de naakte waarheid van de ouder wordende mens centraal. Sam Drucker, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat maakt verval nou zo aantrekkelijk voor jou als kunstschilder?
2: Ja, ik wil natuurlijk wel meteen zeggen dat het natuurlijk niet alleen over verval gaat. Het gaat juist om die combinatie van schoonheid en verval. Omdat die twee eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Ik denk dat schoonheid juist bestaat omdat er ook verval bestaat en andersom. En dat zie je zeker in de ouder wordende mens, zoals de tentoonstelling is genoemd. Waar ik van trouwens dacht van, is dat nou wel een... dat is niet zo'n sexy naam, maar... Maarten van Dijk, directeur van van Museum Moor, die vond dat juist wel heel leuk. Het is een beetje een soort geuzennaam geworden daardoor. En ik begin er ook wel een beetje in te geloven.
0: Ja, en dus verval werkt eigenlijk in meer dingen door, hè? Want je schildert veel van jouw doeken op, ook op oud materiaal, begreep ik.
2: Ja, ik heb eigenlijk al decennia lang schilder ik op oude rommeltjes eigenlijk, die ik vind in containers of lappen, doeken, oude zeilen, legertenten. Zonneweringen in allerlei kleuren en met patronen of met sporen van het verleden. Ik vind dat heel spannend in de eerste plaats, omdat je als schilder het lekker vindt om op een toon te werken. Maar ook omdat er een soort geschiedenis in zo'n doek te zien is, wat je niet helemaal kent. Dus het zijn sporen van het verleden waar je dan toch mee te maken hebt, wat je aangaat, die je een rol geeft in het beeld. Dat is ontzettend spannend. Dat is improviseren in het atelier. Dat is echt een feestje.
0: Ja, en die fascinatie voor het vergankelijke, laat ik het zo dan maar noemen. Schilderde je ook al oudere mensen toen je zelf jong was?
2: Ja, dat is een interessante vraag die is natuurlijk waar ik veel over nagedacht heb de laatste tijd. Kijk, het idee van deze tentoonstelling komt van twee curatoren, bevriende curatoren, Peter de Kimpe en Rolf Toxopeus, waar ik al meer mee gedaan heb. En die zeiden, wat dacht je ervan, een tentoonstelling over de ouder wordende mens? En ik dacht, ja, is dat niet veel te beperkt? Maar goed, toen zijn we werk bij elkaar gaan leggen. En het meeste werk wat er hangt, bestond al voordat het idee kwam. Dus inderdaad, het antwoord is een beetje ja. Want ik heb al heel veel schilderijen gemaakt die ontzettend mooi bij dit onderwerp passen. Sterker nog, ik zou ze niet bedacht hebben als ik iets moest bedenken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een voorbeeld is, ik heb ooit deed ik mee aan de Biennale in Oosterhout, van de Heilige Driehoek. En daar zat ik in een klooster, daar ging mijn werk getoond worden. Nog een levend klooster, daar waren zusters van Sinter Catharina Dal. En dat was zo'n paradijselijke plek, het gebouw, de moestuin, de wijngaard. Het was echt zo ontzettend schitterend dat ik vroeg van, goh, kan ik niet jullie zelf schilderen? Nou, dat wouden ze eerst niet doen, want ze...
0: Ze wilden niet naakt, natuurlijk.
2: Nou, het hoeft helemaal niet naakt. Maar ze dienen eigenlijk niet de kunstenaar, ze dienen iemand anders.
0: Oh.
2: Als enige. Maar goed, na een tijdje konden ze dat toch wel waarderen. Ook omdat ik zei, ja, het hangt hier vol met bisschoppen uit het verleden, ja. En met priesters. En jullie doen zelf zo'n mooi werk. Waarom? Nou, uiteindelijk zijn ze daar gaan zitten voor me. En ik heb daar getekend en daar heb ik schilderij gemaakt. Ja, het is zo'n ontzettend mooi beeld. Er is ook op de tentoonstelling een filmpje waarin ik bezig ben met het tekenen van die zusters. En dat is echt hallucinerend, die stilte in dat zaaltje. Je hoort alleen de klok tikken en het kras van mijn potlood op het papier. En dat zie je dus gebeuren op dat filmpje. Ja, het is fantastisch. Nou, dat gaat zo ongelooflijk over tijd. En over de vergankelijkheid, ja, dat zou je niet bedacht hebben.
0: Ja, en ja, dat is een prachtig schilderij, ik zag het. En komt de schoonheid van verval dan ook het beste tot zijn recht in naaktportretten? Want inderdaad, veel van de schilderijen zijn oudere, naakte mannen en vrouwen.
2: Ja, goh, kijk, kleding is natuurlijk toch een soort decorstuk, een decorum. Hè? Je doet een kostuum aan, of een baljurk, of een colbertje, omdat het hoort bij een wereld waar je in wil begeven, of waar je iets wil voorstellen. Ja, en de naakte mens, die draagt alleen maar die huid, en die laat natuurlijk veel meer zien, zeker van de vergankelijkheid van het lijf. En dat is wel iets wat mij interesseert, ook al heel erg lang, eigenlijk al wel 40 jaar dat ik schilder. vind ik dat gewoon ontzettend spannend. Hè? Het naakte lijf heeft ook absoluut wel kan ook sensueel zijn. Maar het is gewoon echt ook schitterend. Hè? Dat geldt ook voor een meisje van 10 met met rode haren en een melkbleek gezicht. Die fascinatie heb ik daar ook mee. Maar zodra er rimpels zijn en een geleefde huid en warm-koud verschil in een huid en beweging en ritme en textuur. Ja, dat is gewoon zo ontzettend interessant om dat te zoeken en dat naar de werkelijkheid

0: over te nemen, waardoor er ineens voor je neus iemand staat waarbij de jaren te zien zijn.
1: Ja, ja, ja. Het was een prachtig portret van Antonia in de 80. Heel, ja, een hele elegante dame nog steeds.
0: Ja.
1: En wat ik me nog afvroeg.

0: te schilderen?
1: Ja, als je schildert, dan denk je niet, ik ga het verhaal vertellen van hoe oud ik ben geworden. Eigenlijk wil je dat allemaal niet weten, want die woorden die snap ik wel en die lees ik ook wel in de spiegel af. Maar als ik schilder, wil ik alleen maar kijken en de taal van dat beeld maken. Dat is wat ik net al zei, dat is vorm, dat is toon, dat is kleur. En pas als je daar heel goed geconcentreerd naar kijkt en dat in staat bent om daar in de buurt te komen, dan gaat die magie, dat verhaal gaat dan in dat beeld zitten. Maar het is dus niet zo dat ik dat beeld daarin wil leggen. Natuurlijk lees ik later dat beeld en dan denk ik van wauw, dat is best pittig of zo. Maar het is niet een vooropgezet plan.
0: Nee. En is het wel vooropgezet dat deze tentoonstelling kritiek is van jou op deze wereld, geobsedeerd door schoonheid en dat eindeloos willen conserveren?
1: Ja, ook dat is niet vooropgezet, maar het is zeker waar. Het klopt, ik heb daar helemaal niets van mee. Dus ik hou heel erg van die pure mens, ook als die sagrissant ten onder gaat. Ik vind dat daar is helemaal niks mis mee. En dat vind ik dus heel jammer dat er krachten zijn die vinden dat dat moet verdwijnen. En dat we ons best moeten doen om ons daartegen te verzetten. Dus ik doe daar zelf niet aan mee. En in mijn werk laat ik zien dat dat ook helemaal niet nodig is. Het is gewoon echt heel erg mooi om iemand te zien in zijn pure echtheid.
0: Ja, en ben je anders naar die ouderdom gaan kijken nu je zelf ouder wordt?
1: Ja, ouderdom is wel heel anders nu voor mij, omdat je zelf ook ouder wordt. Ja, dat is zeker waar.
0: Wat zie je anders dan?
1: Nou ja, kijk, dat zit ook wel in je. Dat is natuurlijk ook een soort innerlijke kwestie. Je weet wat het zo'n beetje is, want je hebt een heleboel plannen opzij gezet. Het gaat het niet meer worden. En dat is ook wel heel fijn. Ook de ervaringen die je hebt in voorspoed en tegenspoed. Ervaringen die je kan delen naar jonge mensen, dat zogenaamde wijzer worden. Ik vind dat wel heel prettig. En dat je dan fysiek misschien niet meer helemaal meetelt zoals dat vroeger ging. Ja, dat is misschien een kleine domper. Maar dat andere vind ik wel heel fijn. Ik vind het helemaal niet zo vervelend om oud te worden.
0: En is dat ook iets dat je ons als kijker misschien wilt meegeven?
1: Misschien wel.
0: Dankjewel, Sam Drucker. Ja. Tentoonstelling te zien in het Museum Morgen Ruurlo. Dit was Het Oog. Straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. En morgen gewoon weer Mieke van der Wij. Goeienacht.
1: Dankjewel.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers! Aan tafel!
11: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal

0: ze niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan.

0: om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld.